0: is 105. Het is 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon

0: bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. De politie heeft een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden voor een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in maart in Spaarndam. Bij de inbraak werd een raam vernield, maar niks meegenomen. Bloed wat op de plek is gevonden, leidde via DNA naar de verdachte. De politie onderzoekt nog of hij betrokken is bij andere inbraken bij brandweerkazernes. Dit waren er dit jaar al 60. Langs het Spaarne is opnieuw een zinkhol ontstaan. Een gat van ruime meter diep. Volgens Spaarnelanden lekt de oude kademuur, waardoor zand wegspoelt en de straat verzakt. De gemeente laat het gat voorlopig repareren en controleert de kade wekelijks. De kademuur wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar vervangen. In de nacht van maandag op dinsdag is een scooter gestolen tijdens een straatroof. Dit meldt het HD. Twee jongens bedreigden in de Mercuriusstraat de 16-jarige eigenaar met een mes en gingen er met zijn scooter vandoor. De politie doet nog onderzoek en heeft een signalement verspreid. De verdachten zijn ongeveer 17 jaar oud met een lichte huidskleur en droegen zwarte kleding. Eén van hen droeg geen helm en had donkerblond haar. De andere droeg een helm met opvallende duivelsoortjes. En Zandvoort staat op 20 en 21 maart 2027 in het teken van drie grote sportevenementen. De 30 van Zandvoort, de Omloop en de Circuitrun. Naar verwachting komen ruim 30.000 wandelaars, fietsers en hardlopers naar de badplaats. De inschrijving is inmiddels geopend. Ook langs de routes en op het circuit is veel entertainment voor bezoekers. Het Diabetesfonds is bij alle drie de evenementen het goede doel. Meer informatie is te vinden op de site Evenementen in Zandvoort 2027.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Zo'n lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden en dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. 5 mensen in de stad kwamen om het leven, een 6e dode viel in een voorstad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Het weer, op de meeste plekken is het droog en zo'n 14 graden. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer bij een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
4: Als je naar andere kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
3: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
5: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
3: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Goedemorgen, donderdag 20 augustus. Dit is een nieuwe Vandaag de Dag.

gloednieuwe uur hier op Haarlem 105. En die trappen we natuurlijk heerlijk zwingend af. Mocht je vandaag op deze 20 augustus richting het Spaan lopen, dan kun je zomaar een magische reis door de tijd maken. Vandaag strijkt het Hendrik Caravaan neer in huis Hodson voor een hele flinke dosis muziek, geschiedenis en theater. Maar de muzikale caravaan hier in de studio rijdt ook lekker door. De deuren van de wagons klappen open en we springen massaal aan boord. Dat was de perfecte start van je eerste uur, Silk Sonic, met de Love Train hier op Haarlem 105.

0: beetje de jaren 80 Terence Grant D'Arby bij vandaag de dag. Het is net eventjes over de klok van 7. Goedemorgen. En het wordt tijd voor die nieuwe van Somjeu.
1: Vandaag

0: schitterende muziek van Adele. En daarvoor die hagelnieuwe van Somjeu, oftewel Feels P2. En het is niet alleen een nieuwe plaat, maar de twee heren van deze band die verwachten ook nieuwe mensen. Oftewel, ze krijgen allebei een kindje. Het laatste nieuws van Somjeu, ja, dat hoor je natuurlijk het allereerst hier op Haarlem 105.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Is

0: van de mannen van Vervelsen. Helemaal heerlijk natuurlijk hier op Haarlem 105 en Jordan Only Flames. We doen er nog eentje voor de nieuwsberichten lokaal van Jalen Nogonda.
1: Dit is Haarlem 105.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden voor een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in maart in Spaarndam. Bij de inbraak werd een raam vernield, maar niks meegenomen. Bloed wat op de plek is gevonden leidde via DNA naar de verdachte. De politie onderzoekt nog of hij betrokken is bij andere inbraken bij brandweerkazernes. Dit waren er dit jaar al 60. De ANWB waarschuwt voor flinke verkeersdrukte rond de Dutch Grand Prix aankomend weekend in Zandvoort. Vanaf vandaag al zijn meerdere wegen dicht en is Zandvoort alleen bereikbaar met de trein, de fiets, te voet of met een ontheffing. Ook in onder meer Bentveld, Aardehout, Overveen en Haarlem zijn wegen afgesloten. Er rijden extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort, maar fietsen mogen niet mee. Langs het Spaarne is opnieuw een zinkhol ontstaan, een gat van ruim een meter diep. Volgens Spaarnelanden lekt de oude kademuur, waardoor zand wegspoelt en de straat verzakt. De gemeente laat het gat voorlopig repareren en controleert de kade wekelijks. De kademuur wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar vervangen. En Zandvoort staat op 20 en 21 maart 2027 in het teken van drie grote sportevenementen. De 30 van Zandvoort, de Omloop en de Circuitrun. Naar verwachting komen ruim 30.000 wandelaars, fietsers en hardlopers naar de badplaats. De inschrijving is inmiddels geopend. Ook langs de routes en op het circuit is veel entertainment voor bezoekers. Het Diabetesfonds is bij alle drie de evenementen het goede doel. Meer informatie is te vinden op de site Evenementen in Zandvoort 2027.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag weer onder vuur vannacht. Daarbij zijn doden gevallen. 6 mensen kwamen om het leven, 20 anderen raakten gewond. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. De hulpdiensten in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen hebben vannacht slechts beperkt kunnen blussen. Het is stormachtig weer in de Ardennen en veel plekken waar het vuur nog is zijn moeilijk te bereiken. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. Het weer, droog en af en toe zon, later vandaag kans op regen, soms met onweer. Het wordt een graad of 21.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

altijd goede muziek van Sakao en Dangerous Lover. En daarvoor hoorden we nog Jalen Nagonda en The Burning Temptation hier op Haarlem 105. En dat brengt ons ook meteen bij de concert- en cultuuragenda voor morgen vrijdag 21 augustus. Paco Pena, een flamenco-concert in een indrukwekkende live flamenco-show met gitaren, zang en dans in de open lucht. En dan kom je al gauw terecht bij Caprera in het Openluchttheater in Bloemendaal. De vibe is intiem, vurig en cultureel midden in de natuur. De kaartjes zijn €30 per stuk. En ik zeg, gewoon lekker naartoe gaan.

0: suggest you find yourself a friend. La la la. And just don't talk about the weekend. La la la.
1: Welke dag moet je wezen als je praat over de dag voor het weekend? Dan hebben we het natuurlijk over morgen. Morgen, vrijdag 21 augustus, zou je bijvoorbeeld naar Dus Caprera kunnen gaan. Wat ik je al eerder vertelde. Maar je kan ook afreizen naar Zandvoort. Want daar wordt het racefestival georganiseerd. Live muziek, DJ's en een strandfestival. Een grote feestavond in het centrum van Zandvoort. Als voorbereiding uiteraard op het F1-spektakel wat eraan zit te komen. De vibe is heerlijk, uitbundig, gezellig en volledig in de race-sfeer. Je moet even op het internet kijken wat je allemaal voor leuke dingen kan doen. Maar je kan dus volop, als je wil, uit.
2: Vandaag de dag. Goedemorgen.

Heerlijke muziek van die hele fijne James Blunt en 1973. En het komend weekend is niet alleen maar Max Verstappen, maar er zijn natuurlijk nog veel meer leuke dingen te doen. Zo is er een Salsa Motion dansavond georganiseerd. Lekker zomers dansen met je voeten lekker in het zand op de heerlijke tropische klanken van DJ Anders. Zaterdag 22 augustus vanaf 19:30 en het is vrije inloop. Mango's Beach Bar in Zandvoort. Ik zeg gewoon lekker naartoe gaan.

0: man die eindelijk op Tomorrowland zijn debuut maakte. Calvin Harris hier op Haarlem 105. En je wordt obsessed. Oftewel, je bent bezeten.
1: Nou, bezeten waarvan dan?
0: Het is inmiddels, laten we zeggen, 4 minuutjes voor de klok van 8. Ik zeg nogmaals, goedemorgen, ben je net wakker? Mwah. Alvast een dikke pakker. Heb je die vast te pakken? We doen er nog één. En ja, dat is eigenlijk over die mannen is er niet zo heel veel te vertellen. De Dire Straits heb ik het over. Ja, geen echt belangrijk nieuws. Laten we zeggen, we moeten ze gewoon draaien. Wel een heel leuk liedje. Want het gaat over wat ons allemaal toch zeker interesseert. Money! En dat schijn je voor niks te kunnen krijgen bij deze mannen. Nou, we zijn benieuwd.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
3: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
2: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
4: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
2: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Benito van Amersfoort.
5: Goedemorgen, deel 2 Vandaag de Dag met nieuws, verkeer, weer en meer.
1: Vroeg op met Vandaag de Dag.

zo rollen we heerlijk swingend het tweede uur in hier op Haarlem 105. Wist je trouwens dat het vandaag Wereldmuggendag is? Ja, nu denk je misschien, wat moet ik daarmee, Benito? Maar als ras echte Haarlemmer zijn we natuurlijk de trotse muggen van het land. Dus speciaal voor alle Haarlemse muggen die nu luisteren. We gaan de vogel de vleugels uitslaan, jongens. En de volumeknop een flinke draai geven. Lekker omhoog, geen gezoem, maar gewoon pure popmuziek. Zometeen leuke muziek van Gesper Doel. En hij heeft nog tijd genoeg. Maar eerst even de linker draaitafel, Taylor Swift. En dit is echt zo'n plaatje waarvan je denkt... Goedemorgen.

een horloge, want ik heb de tijd. Veel fouten gemaakt, maar ik heb geen spijt. Doe altijd wat ik wil, ik doe altijd wat ik voel. Dat zou je ook moeten doen, dan lacht het leven je toe. Eigenlijk is heel het leven dat we leven oneindig. Ik ben jou, en jij bent mij. Maar de mensen die dat beseffen, dat zijn er maar weinig. Want alles moet gauw, en alles moet snel.

0: klopt niet helemaal, hoor. Gers heeft zeker geen tijd genoeg. Maar we hebben met z'n allen natuurlijk geen tijd genoeg. Nee. Gers, dit is niet waar. Het is wel een heel leuk liedje trouwens. Dat is absoluut waar. Maar Gers legt...
1: tijd genoeg.
0: Gers die legt in de problemos met zijn ex-vriendin. En zit al 3 jaar lang zijn kinderen niet. En is bezig via de kinderrechten om dat toch voor elkaar te krijgen. Wel nieuwe muziek op komst. Zeg me dat je blijft, komt eraan volgens zijn TikTok-kanaal. En dat zou allemaal morgen... over volgende week, ja, sorry. Ik zit verkeerd te lezen, sorry hoor. 28 augustus. Gers bedoel op de antenne van Haarlem 105. Tijd genoeg. En daarvoor die lekkere van Taylor Swift. Voor de mensen die de administratie bijhouden. I knew it, I knew it, I knew it. Eens even kijken. We passeren allerlei zaken die natuurlijk in dit programma uitstekend om te passen. En dat is onder andere de verkeersinformatie. En die is aan partij leuk vandaag. Er is namelijk geen verkeer. Geen files. Heerlijk, je kan lekker doortoeteren. Hou je aan de snelheid, dan komt het allemaal prima in orde. En dan meteen maar even aansluitend swipswappen het weer. Want het weer is een beetje van alles vandaag. We krijgen te maken met een flinke dosis wisselvalligheid. Periode met zon en wolken wisselen elkaar af. Hou buienradar in de gaten. Dat is vaak een uitstekend tool om een beetje... te kijken waar het gebeurt. Er kunnen pittige en felle buien vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 21 graden. En 21 graden, dat is ook de temperatuur momenteel van het zeewater.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Het is in tijden en jaren niet zo warm geweest, het zeewater. Voor onze kust van Hollanda. En dit zijn trouwens Bent en Pascal. Die kunnen het uitstekend vinden met elkaar. Oftewel Bluff en Bent. En hoe hou ik dit vast?

gewoon een hartstikke lekker bandje, dat No Doubt. En It's My Life. En, ja, een waarheid als een koe, hè? Toch, ja, wat mij betreft wel. Wat gaan we bekijken? De zaken die er natuurlijk aan zitten te komen. Het wordt weer een waanzinnig druk weekend. Ik vertel dat, ik vertel dat eigenlijk iedere donderdag. Van, wat wordt het weer druk. Maar komend weekend gebeuren er natuurlijk een heleboel zaken. En wat daar misschien toch wel met kop en schouders boven uitsteekt, is de allerlaatste keer de Formule 1. De Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort. Waarbij ik naar het zoeken ben geweest naar kaartjes. Want ja, laten we nou op het allerlaatste moment beslissen dat we daar ook naartoe willen. En er wordt toch prima gewaarschuwd. En dat doe ik uiteindelijk nu ook richting jou. Let op, als je toch nog in bezit wil komen van kaartjes, dat je dat eigenlijk het beste via de officiële Dutch Grand Prix website kan gaan proberen. Er wordt namelijk toch flink gewaarschuwd voor fraude en oplichting. Kaartjes worden inmiddels te kustenkeur aangeboden vanaf €387 op de zondag. 1 zitplaats. Op de racedag natuurlijk. Dus dat betekent dat daar een hoop mensen in de aanbieding voor zijn. En de Arena Grandstand 1 begint bij €738. Die officiële website van de Dutch Grand Prix meldt dus dat de kaartjes officieel zijn uitverkocht. En dat betekent dus dat je, ja, toch moet opletten als je met iets anders aan de slag gaat. Dat is mijn waarschuwing. Voor de rest staat Zandvoort natuurlijk een soort van in de brand, want er zijn overal feestjes. En er staat zo'n heel mooi reuzenrad op de boulevard. Daar kan je partijen hoog mee draaien met een schitterend uitzicht. It's

0: Deze man altijd niet Nederlands. Je hoorde Danny Vera samen met... samen met zichzelf. En het heerlijke Plastic Jesus. Hij is in het nieuws van de nieuwe plaat Try Again. Is hier weer mee in het nieuws. Danny Vera met Marlon Pichel. En dat origineel, dat heb ik even voor je opgezocht.
1: Hallo.
0: Ja. Dat origineel, dat is absoluut een tijdje geleden dat we dat gehoord hebben. Joh, The Night People en Again. Eens even kijken. We maken ons op voor de nieuwsberichten, lokale nieuwsberichten met collega Trace Abeling. Ja, Trace, ik zeg, jij moet het maar vertellen. Ik weet het ook wat je gaat vertellen, maar vertel het maar gewoon.
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling.
0: Goedemorgen.
3: De politie heeft een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden voor een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in maart in Spaarndam. Bij de inbraak werd een raam vernield, maar niks meegenomen. Bloed wat op de plek is gevonden leidde via DNA naar de verdachte. De politie onderzoekt nog of hij betrokken is bij andere inbraken bij brandweerkazernes. Dit waren er dit jaar al 60. In de nacht van maandag op dinsdag is een scooter gestolen tijdens een straatroof. Dit meldt het HD. Twee jongens bedreigden in de Mercuriusstraat de 16-jarige eigenaar met een mes en gingen er met zijn scooter vandoor. De politie doet nog onderzoek en heeft een signalement verspreid. De verdachten zijn ongeveer 17 jaar oud met een lichte huidskleur en droegen zwarte kleding. Eén van hen droeg geen helm en had donkerblond haar. De andere droeg een helm met opvallende duivelsoortjes. De ANWB waarschuwt voor flinke verkeersdrukte rond de Dutch Grand Prix aankomend weekend in Zandvoort. Vanaf vandaag al zijn meerdere wegen dicht en is Zandvoort alleen bereikbaar met de trein, de fiets, te voet of met een ontheffing. Ook in onder meer Bentveld, Aardehout, Overveen en Haarlem zijn wegen afgesloten. Er rijden extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort, maar fietsen mogen niet mee. En Zandvoort staat op 20 en 21 maart 2027 in het teken van drie grote sportevenementen. De 30 van Zandvoort, de Omloop en de Circuitrun. Naar verwachting komen ruim 30.000 wandelaars, fietsers en hardlopers naar de badplaats. De inschrijving is inmiddels geopend. Ook langs de routes en op het circuit is veel entertainment voor bezoekers. Het Diabetesfonds is bij alle drie de evenementen het goede doel. Meer informatie is te vinden op de site Evenementen in Zandvoort 2027.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op Kiev vannacht is opgelopen naar 12. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Jongeren voelen zich minder veilig op straat een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude. Blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Jongeren hebben zich altijd al onveilig gevoeld, maar sinds de moord op Lisa hebben ze het er onderling meer over. Drie dagen na de aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Het weer op de meeste plekken droog, later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in Noord-Holland. Op de beginnende A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Batuverdorp en Knobbe de Nieuwemeer 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A44, Den Haag Amsterdam. Tussen Warmond en Kaagdorp is een ongeluk gebeurd. Die zijn nu op dit moment twee rijstroken dicht. De vertraging is een klein half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

leuk om dat eens een keertje in te toetsen. Dat toets je in chat, GPT. Wat is het laatste nieuws uit Japan? Wie is de big in Japan? Nou, de economie die gaat daar weer uitstekend met 23,2% gestegen. En ja, de man die big in Japan is, dat is natuurlijk de Japanse voetballegende Yakuji Yamiru. Dat is hetgene wat ik ervan kan maken. En hij heeft een record gevestigd als oudste doelpuntmaker ooit in de Japanse. Jongens, even door, even klijpen. Japanse Empura Cup. Nou, wat een mooi verhaal. Japan, Big in Japan, muziek uit de jaren 80, oftewel Elfaville. Hier op Haarlem 105. We kijken ook even naar de krant. De echte papieren versie natuurlijk. En daar staat het een en ander in op de voorpagina. Wat ik aan je vertel. Noodkreet over gammele infra. En dan is het een monsterverbond. Eiste dat het kabinet actie gaat ondernemen tegen de teloorgang van de Nederlandse infrastructuur. De unieke coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeentes en bouwbedrijven richtte zich in een brandbrief tot de premier, tot meneer Jetten en de financieel minister Heijnen, de oproep om toch even in te grijpen en nou echt eens even de portemonnee te trekken. Het is toch van de zotte dat je moet afvragen of een brug nog wel veilig genoeg is.

Helaas, ik vind geen optredens momenteel van deze man. Hij is denk ik lekker muziek aan het braden en bakken en smeulen en roeren. Man, sorry, Jorde Ruben Hanik hier op Haarlem 105. We kijken nog even naar dingen die gaan gebeuren de komende tijd. En heb ik het bijvoorbeeld over morgen in de rubriek Concerten en Cultuur. En dat is dus vrijdag 21 augustus om 20:30 in Caprera hebben we Paco Pena. Een flamenco-concert, indrukwekkende live flamenco-show met gitaarzang, dans en dat allemaal dus in de open lucht. Kaartjes zijn nog beschikbaar vanaf €30. Dus we hebben het over Caprera in het Openluchttheater in Bloemendaal. Als je bij jezelf denkt, ik heb nog geen zin om te racen, maar ik wil wel even lekker flaneren.

Ja, dat is weer zo'n typisch plaatje over de l'amour. Nou, heel veel plaatjes gaan over de liefde natuurlijk. I Wanna Be The Only One, Eternal en B.B. Wynette. En daarvoor Sonny James met Ryan Marciano. En I Wonder hier op Haarlem 105. Alweer ruim ongeveer een maand geleden was het truckfestival in de TT Assen. En dat was weer een fantastische happening. Wat daar uiteindelijk ook mee te maken heb is het komend weekend. Hè? Al die fijne auto's die in de ronde gaan rijden op het circuit van Zandvoort. Worden natuurlijk veelal door vrachtauto's gebracht die in de wijde omgeving overal geparkeerd staan. En wat ook nog gebeurt, en dat is best interessant. De Nederlandse Spoorwegen heeft een speciaal dienst ingezet waarbij zij 12 treinen laten rijden van Amsterdam Centraal Haarlem naar Zandvoort, waar er maar beperkte plekken zijn van instappen. En dat betekent dus dat ze ruim 10.000 mensen kunnen vervoeren per uur. En dat gaat vanavond in. Dat betekent ook dat als je in de buurt woont van een treinovergang, dat je vanaf 8 uur vanavond daar niet meer terecht kan. Althans, niet meer over de trein heen kunt, de treinovergang. En ja, wat moet je dan draaien? Al die vrachtwagenmannen, dat zijn natuurlijk tegenwoordig stoere mannen en vrouwen die grote trucks besturen. En wat mij betreft, ja, is daar eigenlijk altijd maar één plaatje voor. Ja. En die is toch best leuk.

0: Ik zeg mannen en vrouwen. Dankjewel voor het trucken. Al de spullen die staan weer heerlijk op de Grand Prix.
1: Goedemorgen. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. I was just a little boy. But I

De man die ons vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival en het toch, ja, wat mij betreft, uitstekend heeft gedaan, hoor. C'est la vie, hoorde je van Cloud, oftewel ja, het leven. Hè? C'est la vie. En het is het beste om op die manier ermee om te gaan als je soms een beetje in de problemen zit. We kijken nog eventjes om ons heen van zaken die er gaan gebeuren in dit komend weekend. Zaterdag 22 augustus live in het Duintheater. Popmuziek van de bekende Volendamse formatie 3J's. Hun brengen een grootste hit en veel goede popmuziek naar de Bloemendaalse Duinen. Dat gaat er dus gebeuren bij Caprera, het openluchttheater in Bloemendaal. Zaterdag 22 augustus om 8:30. En ik heb het even uitgezocht voor je, maar er zijn nog tickets te koop. Die je dus kan bemachtigen als je bij jezelf denkt. Ik ga eens even lekker bij de drie Jannen zitten om mijn muzikaal te laten verwennen. Mocht dat niet passen, maar je wil eigenlijk meer bewegen, dan heb ik ook nog een andere tip voor je. De Salsa Motion. En dat is bij Mango's. Dansavond, lekkere zomers dansen met je voeten in de zand. Heerlijk. Op tropische klanken van DJ Anders. Ook dat is dus zaterdag 22 augustus vanaf 7:30 vrije inloop. Mango's Beach Bar in Zandvoort. Dus niet alleen maar racen in Zandvoort, maar ook gewoon heerlijke swingen en dat soort zaken.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
2: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
3: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Knoop de Nieuwe Meer een kleine 10 minuten oponthoud. De A10, de ring van Amsterdam. Tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. 8 kilometer met ook 5 minuten vertraging. En tenslotte valt op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Voor de aansluiting met de A44. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
5: Goedemorgen, jou hoor, een hagelnieuwe aflevering, deel 3.

Welkom bij het derde uur van Vandaag de Dag. Dit is 20 augustus. Wereldmuggendag is het vandaag. En als Haarlemse mug weet je natuurlijk blindelings de weg te vinden in onze eigen prachtige stad. Dat kan je niet zeggen van alle racefans momenteel. En toeristen die vandaag de weg kwijt zijn door alle wegafsluitingen rond de Grote Markt en de Randweg. Maar wees gerust, zolang je op de radio Haarlem 105 hebt afgestemd, zit je sowieso op de goede route. Dat was hem, de klassieker Breakfast Club met Right on Track. De eerste van het laatste uur vandaag de dag op Haarlem 105. En een leuk weetje van de volgende plaat is de schoenenweddenschap van collega Erik de Zwart. Voordat Sparco doorbrak, werkte zangeres Ellert Driessen in een platenzaak in het Amsterdamse MMZ. En radio-icoon Erik de Zwart was daar vaste klant. En Ellert verkocht hem persoonlijk hun allereerste single, You and Me. En Erik de Zwart die plaagde haar destijds en riep: als dit een hit wordt, dan eet ik mijn schoenen op. Nou ja zeg, dat is volgens mij helemaal niet lekker op de maag. En ook een hele leuke plaat van Sparco is deze met Hip Hop Hop. Ik kwam tegen in een platenbakje. Ik denk, ik ga even wennen met deze heerlijke klassieker uit 83.

Nou, dat is een plaatje wat zeker kan rond deze tijd. 13 minuutjes over de klok van 9. Je luistert naar Haarlem 105. Jenny B. En Wanna Catch Your Love. We kijken ook nog eventjes naar wat het gaat worden met El Tiempo. Het weer is vandaag alles in één weer. Dat betekent dat we vandaag een flinke dosis wisselvalligheid gaan krijgen. Periode met zon en wolken wisselen elkaar af. En hou de buiraden maar gewoon eventjes in de gaten. Want er komen een paar pittige, vellige buien kunnen hier en daar vallen. Met een temperatuur die stijgt nou rond de 21 graden. Het temperatuurtje wat ook gelijk is aan het zeewater op dit moment. Want het is nog nooit zo warm geweest. Het koelt af tijdens een bui. Dus dat is het weer. Volgende plaat is een leuk itempje van Peter Groot-Kamerlinck. In Beentje Besta Je Nog. Zanger Peter Groot-Kamerlinck was vorig jaar nog te horen bij de collega's van 3FM, de middagshow van Berend en Barend Benner. In de rubriek Beentje Besta Je Nog werd hij opgebeld in het Kroatische Split. Hij vertelde destijds lachend dat hij niet meer actief toert. De jazzpolitie, daar heb ik het over. Maar inmiddels geniet van het leven in het buitenland. Ja, dan vraag je natuurlijk meteen af, is dat nog steeds van die centjes van deze knetter van een hit? Ik denk het wel. Ja, je kan hier van alles nog wat op doen. Je kan erop dansen, je kan erop springen. En je kan ook lekker met je hand meetikken op het stuur en langzaam verder rijden over de A9.

0: Brian.
1: Heerlijke muziek. Misschien prima te gebruiken zometeen vrijdagmorgen 21 augustus bij Caprera. Want dan is het een Paco Pena Flamingo concert. Met een indrukwekkende live flamingo show met gitaren. En die heb ik volgens mij net hartstikke goed gehoord. Zang en dans in de open lucht. Er zijn nog kaartjes te koop vanaf €30 bij Caprera. Dus in Bloemendaal. Een goed avondje eventjes passioneel dansen en bewegen. En daarvoor het verhaal van de jazzpolitie van Peter Grote, die zich inmiddels heerlijk heeft teruggetrokken in het Kroatische Split. En nog even bij de collega's van 3FM op het nieuws was. Eens even kijken. Zometeen muziek van Eric Clapton, die heerlijke, Laila en James Blunt. Maar ook muziek waar je toch absoluut vrolijk van wordt, is dit. Dat is ons muziekje voor het verkeer. En daar kunnen we kort in zijn. Er zijn geen files. Ik zeg lekker doorrijden.

0: Sinds een jaar ook ingeschreven bij de club van 80-jarige de gitaarvirtuoos Eric Clapton. Hij stond afgelopen 24 april nog in een stijf uitverkochte Ziggo Dome hier in Amsterdam met zijn grootschalige Europa-tour. Ja, lekker toch, hè? Leila met Eric Clapton. En daarvoor, voor de mensen die nog meeschrijven, James Blunt en Taste Like Summer. We gaan ons opmaken voor de lokale nieuwsberichten. En die komen eraan. Let maar op. Ik zeg Trace, goedemorgen.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. De politie heeft een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden voor een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in maart in Spaarndam. Bij de inbraak werd een raam vernield, maar niks meegenomen. Bloed wat op de plek is gevonden, leidde via DNA naar de verdachte. De politie onderzoekt nog of hij betrokken is bij andere inbraken bij brandweerkazernes. Dit waren er dit jaar al 60. Langs het Spaarne is opnieuw een zinkhol ontstaan. Een gat van ruime meter diep. Volgens Spaarnelanden lekt de oude kademuur, waardoor zand wegspoelt en de straat verzakt. De gemeente laat het gat voorlopig repareren en controleert de kade wekelijks. De kademuur wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar vervangen. In de nacht van maandag op dinsdag is een scooter gestolen tijdens een straatroof. Dit meldt het HD. Twee jongens bedreigden in de Mercuriusstraat de 16-jarige eigenaar met een mes en gingen er met zijn scooter vandoor. De politie doet nog onderzoek en heeft een signalement verspreid. De verdachten zijn ongeveer 17 jaar oud met een lichte huidskleur en droegen zwarte kleding. Eén van hen droeg geen helm en had donkerblond haar. De andere droeg een helm met opvallende duivelsoortjes. En Zandvoort staat op 20 en 21 maart 2027 in het teken van drie grote sportevenementen. De 30 van Zandvoort, de Omloop en de Circuitrun. Naar verwachting komen ruim 30.000 wandelaars, fietsers en hardlopers naar de badplaats. De inschrijving is inmiddels geopend. Ook langs de routes en op het circuit is veel entertainment voor bezoekers. Het Diabetesfonds is bij alle drie de evenementen het goede doel. Meer informatie is te vinden op de site Evenementen in Zandvoort 2027.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna drie keer zo vaak als 5 jaar geleden. Het is een lening die door gemeenten beschikbaar wordt gesteld om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van de koopwoning te overbruggen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer. Bomen waren omgevallen en het zicht was slecht. En er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen overdag. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben dat. Er is nu een nieuw medicijn dat over 2 jaar op de markt komt in Europa. Het weer, op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in Noord-Holland op de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer met 5 minuten op oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
6: 105.
5: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: komen weer drukke tijden aan voor deze dame die in het centrum van Haarlem woont. Want 25 september gaat zij weer aan de slag met een nieuwe tour door Nederland en België. En ze slaat Haarlem over. Daar heeft ze gewoon lekker zin in. En als je fan van de band, van Cressup, Lighthearted Years, dan is zij ook weer te zien op televisie. Vanaf volgend weekend, zaterdag 30 augustus, zit zij natuurlijk in de beste zangersseizoen. Het is maar even dat je het weet. Wat ook nog even belangrijk is om te melden wat betreft de nieuwsgading in en om Zandvoort en Bloemendaal. De Zeeweg N200 richting Zandvoort, die is dicht vanaf donderdag 20 augustus. Dat is het vandaag. Vanaf vanmorgen 5 uur. Dus die is nu echt potje dicht. En dat duurt allemaal tot zondagavond 2300 uur. De toegangswegen naar Bloemendaal en Zee sluiten af vanaf vanavond 8 uur. En de Zandvoortselaan, de N201 vanuit Aardehout, is dicht vanaf donderdag 5 uur. Dus ook vanaf hedenochtend. Hou er rekening mee dat je op een ander vervoersmiddel aan de slag moet. En dat is dan misschien de step, de brommer of de fiets.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Nou, wat ook een leuk bandje is, dat loopt al een tijdje mee. Dat zijn natuurlijk de Rolling Stones.

gaan we elke keer een plaatje die niet over de liefde gaat, maar over een drankspelletje. Het is dan wel een Koreaans drankspelletje, hoor. De Apartment of de Apartaal van Bruno Mars. Ja, goede plaat toch? Goede plaat, ja, uitstekend. Eens even kijken, we moeten nog wat zaken gaan organiseren. En dat is het volgende. Roxanne Hazes die staat vanavond in het Openluchttheater Caprera. En zij gaat daar een preview geven van haar nieuwe album. Een exclusief zomers openluchtconcert. Waarbij er een unieke preview wordt gegeven van haar gloednieuwe derde studioalbum. En voor Bruno Mars hadden we ook nog de mannen die allemaal zo'n beetje lid zijn van de Club van 80. De Rolling Stones. En You Don't Know Me So Good or No Good. Het laatste nieuws over de Rolling Stones is dat ze voorlopig even op de rem hebben getrapt. Want ze zouden uiteindelijk weer gaan toeren. Maar dat is definitief afgeblazen. De mannen die willen gewoon, zoals dat heet, even rust. Even gewoon even tot je denkt van, nu even niet. Nou, dat begrijp ik wel hoor. Back to Loser. Hier is Lincoln Lesser op Haarlem 105.

deze kan eigenlijk altijd EWF. Je hoorde Earth, Wind and Fire en September. En ja, dat is het uiteindelijk dus bijna. Dus dat, dan kan je die plaat wel weer draaien. Een leuke berichtje nog in het Haarlemse Dagband. De papieren versie op pagina nummer 3. En dat gaat over het water in de Noordzee. Wat de afgelopen weekend gemiddeld 21,5 graden. De temperaturen worden sinds 1984 bijgehouden. En niet eerder was de zee zo warm. Dat komt volgens het KNMI door klimaatverandering en de hoge drukgebieden van zon. En weinig wind. Dus de combinatie van gewoon lekker weer en te weinig wind om dat te laten afkoelen. Nou, ja, dat kan gebeuren. Ik heb zometeen ook nog een leuk berichtje over Wereldmuggendag. Ja, maar dan moet je dat even blijven luisteren natuurlijk. Ja, eerst nog een van de laatste plaatjes in dit programma vandaag de dag. We hebben er nog globaal 2, denk ik. En dan is het weer voorbij met vandaag de dag.

mooi. Niks, geen twee plaatjes hoor. Dit was gewoon de allerlaatste hier op vandaag de dag. Het is de hekkensluiter. Block and Crown en Hold Me Closer. En dat gaan we zeker doen. Wereldmuggendag is het vandaag, lieve luisteraars. Een officiële wereldwijde gezondheidscampagne. Vandaag 20 augustus 1897 ontdekte de Britse arts Sir Ronald Ross. Namelijk dat er vrouwtjesmuggen malaria over konden brengen op mensen. Wereldwijd grijpt de gezondheidsorganisatie deze dag aan om bewustwording te creëren over de ziektes die door muggen worden verspreid. Nou, dat over Wereldmuggendag van vandaag. Het is maar even dat je het weet, hè? Als Haarlemers mug. Namens de hele redactie van Haarlem 105 bedankt voor het luisteren. Blijf lekker hangen. Omroep voor het allerlaatste nieuws uit de regio en de beste muziek. Geniet van je dag en let op de wegafsluiting. Die zitten er aan te komen. Mijn tijd zit erop. Morgen rond om 7 uur staat er weer een Hagel-Kakel-verse nieuwe aflevering met vandaag de dag voor je klaar met collega Rob Jonker. Maak er een top donderdag van. Veel plezier straks met Jan Gauws werkt in Haarlem. Ik zeg toedeloe!

0: Het journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blarikum 4 kilometer met 5 minuten vertraging. Er staat er een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 20 augustus. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
3: Dit is Haarlem Werkt met Mama's Gun.
4: Goedemorgen.
2: Dit is Haarlem 105. Jan Gaus is er voor flauwekul, musical, maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gaus op Haarlem 105. Haarlem 105.

0: Coldplay en de Speed of Sound.
1: Het laatste nieuws over de Grand Prix in Zandvoort.
0: Ja, dat was toch wat, hè? Gisteren al dat nieuws over Adjar is uitgevallen. Ja. Jack Hartjaar, die mist de Dutch GP. Jack Hartjaar kampt verluid naar een polsblessure. En dat heeft hij niet. Ja, dat heeft hij tijdens een soort training heeft hij dat opgelopen. Dus niet dat je denkt van nou, hij heeft iets tijdens de vakantie gedaan, de surfer. Nee, dat. Maar goed, Hartjaar die wordt waarschijnlijk vervangen door Liam Lawson. Als vervanger, ja. En Yuki Tsunoda, die komt dan ook in actie. Dus dat is dan wel mooi. Maar dan niet voor Red Bull, maar voor het zusterteam van Red Bull. En dat allemaal op Zandvoort. Ja, Ija Gatja, dat hij niet meedoet, dat is... ja, dat was toch wel eventjes, dat was wel even nieuws, hè?
1: Het laatste nieuws over de Grand Prix in Zandvoort.
0: En er zijn ook nog verschillende kaarten verkrijgbaar. Dat zijn de hospitality units die vrijkomen. Er zit dan een kaartje aangekoppeld aan een duur hospitality kaartje of een ruimte. En die, ja, die komen nu vrij. Dus dat betekent dat je misschien er nog naartoe kan. Ja. Leon Bridges is dit. En het nummer dat heet Light the Way.

social media kijkt naar dat vrijgeven van die kaarten. Dat is niet mals, die commentaar die daar dan op gaat. Nou, voor de prijs in Zandvoort kan ik... een heel weekend naar Bulgarije, naar de Formule 1. En dan kan ik daar ook nog gewoon op de tribune zitten. Ja, ik weet ook niet helemaal precies hoe dat nou kan. Maar ik denk dat er toch ook wel een beetje overheidssubsidie bij zit daar in Bulgarije. En Hongarije, dat het daar wat goedkoper is. Ja. Of dat het daar minder gebouwd hoeft te worden of zo. Ik weet het niet, maar goed. I was trying to take a picture, my James head was such a mess. Oh, but we laughed so hard. And you broke my heart.

0: James Bay.
1: Am I staying or leaving?
0: And give me the reason.
1: Give me the reason. Give me one more check. I don't want to say goodbye.
0: Alabama Shakes met The Garden. Ella Langley met Choosing Texas. James Blunt met The Taste Like Summer. Sommio met Fields. En Van Dijkhout. Te veel is niet genoeg. Dat zijn de vijf nieuwe platen die zeer regelmatig langskomen. En afgelopen zaterdag was Van Dijkhout nog bij Haarlem Live. En dit is dus een nieuwe single. Te veel is niet genoeg.

0: Dieckhout. Afgelopen zaterdag waren ze nog op de Grote Markt bij de eerste editie van Haarlem Live.
1: Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105.
0: Ja, dit liedje doet me zo denken aan Radio West. Bob Evers en ik die zaten bij mijn radiostation Radio West. En daar draaide we dit nummer toen ook. Frida.

Frida. Inderdaad, van ABBA. Die begon toen voor zichzelf, afgesplitst van de ABBA. Shine to Turn the Stone. En dit nummer, I Know There's Something. Ja. De fabriek, ja. Het is niet helemaal de juiste uitvoering. Nee. Ik hoor dat al gelijk in het begin. Ik kon zo snel een andere niet binnen. Volgende week met een paar mannen van de oude Radio West. Die komen dan eens eventjes bij Haarlem 105 op bezoek. En dan gaan we daarna een hapje eten. Ja,

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden voor een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in maart in Spaarndam. Bij de inbraak werd een raam vernield, maar niks meegenomen. Bloed wat op de plek is gevonden leidde via DNA naar de verdachte. De politie onderzoekt nog of hij betrokken is bij andere inbraken bij brandweerkazernes. Dit waren er dit jaar al 60. De ANWB waarschuwt voor flinke verkeersdrukte rond de Dutch Grand Prix aankomend weekend in Zandvoort. Vanaf vandaag al zijn meerdere wegen dicht en is Zandvoort alleen bereikbaar met de trein, de fiets, te voet of met een ontheffing. Ook in onder meer Bentveld, Aardehout, Overveen en Haarlem zijn wegen afgesloten. Er rijden extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort, maar fietsen mogen niet mee. Langs het Spaarne is opnieuw een zinkhol ontstaan, een gat van ruim een meter diep. Volgens Spaarnelanden lekt de oude kademuur, waardoor zand wegspoelt en de straat verzakt. De gemeente laat het gat voorlopig repareren en controleert de kade wekelijks. De kademuur wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar vervangen. En Zandvoort staat op 20 en 21 maart 2027 in het teken van drie grote sportevenementen. De 30 van Zandvoort, de Omloop en de Circuitrun. Naar verwachting komen ruim 30.000 wandelaars, fietsers en hardlopers naar de badplaats. De inschrijving is inmiddels geopend. Ook langs de routes en op het circuit is veel entertainment voor bezoekers. Het Diabetesfonds is bij alle drie de evenementen het goede doel. Meer informatie is te vinden op de site Evenementen in Zandvoort 2027. En dan nog wat weer in de regio. Een regenachtige dag met mogelijk kans op onweer en het wordt zo'n 19 à 20 graden. Morgen meer zon, maar af en toe ook kans op een buitje.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Queen en Radio Gaga. En het Haarlem 105 nieuws van 11:30 heb je ook weer gehoord. En morgen naar het circuit toe. Misschien ga je wel naar het circuit toe. Heb je die kaarten? Zijn overigens nog steeds.
1: Het laatste nieuws over de Grand Prix in Zandvoort. Het laatste nieuws over de Grand Prix in Zandvoort.
0: Er zijn overigens nog wel kaartjes krijgbaar. Dus ja, mocht je het niet willen missen, je kunt er nog heen. Morgen, zaterdag en zondag. Het begint morgen om 9:45 met de In The Fan Zone. Wordt de F1 Academy wordt dan voorgesteld. Om 11:00 de Snolle Bolletjes, al gelijk vroeg in de ochtend om 11:00. Showteam dan, en dan de Formule 1 first. Ja, on track is dat. Om 12:30 is dat. Dan is de eerste en laatste Formule 1 oefenen. Want ja, we hebben een sprintrace. Dus dat betekent dat er maar één practice is. En die is om 12:30, van 12:30 tot 13:30. En dan om 14:00 hebben we de Academy practice. En dan, ja, dat is dan wel heel mooi. Dan hebben we natuurlijk de Formule 1 sprint kwalificatie om 16:30. En dan zit de vrijdag er wel een beetje op. En dan op zaterdag, ja, hoe laat moet je daar dan zaterdag heen? Nou, de warming up van de sprint kwalificatie is 8:00. Dutch GP sprint warming up met veel prijzen. Nou, dat de verder zouden. Oh nee, dat hoef ik nog niet heen. Zo, ik denk, hoe moet ik er om 8:00 al zijn? Nee, dat lijkt me toch een beetje vroeg. Maar goed, om 9:00 begint dan de Formule 1 Academy. En, maar je moet er toch wel een beetje op tijd zijn natuurlijk. Anders even kijken, de Formule 1 sprint op zaterdag begint om 12:00. Dat is mooi. Mooie race wordt dat natuurlijk. En dan de kwalificatie om 16:00. 16:00 is dan de kwalificatie en op zondag. Ook even dat handig, dat de Porsche Formule 1 Super Cup hebben we dan ook. Weinig races eigenlijk, hè. Op andere circuits heb je dan ook nog Formule 3 en Formule 2. Maar goed, daar mopperen we ook wel een beetje over, de fans. Maar ja, ik weet nog, toen er wel Formule 2 was en Formule 3, zat er geen hond op de tribune. Nee. Want iedereen veel te vroeg. Ja, inclusief mijzelf. En dit is Calvin Harris. Satisfied.

and Satisfy. En dat allemaal op deze donderdag. Ik moet zeggen dat ik er zelf wel een beetje zenuwachtig ben voor de laatste race op Zandvoort van de Formule 1. Wel allerlei andere mooie dingen voor in de plaats. Onder andere Formule E. Maar ik weet nog niet of ik naar die Formule E ga. Of helemaal niet. Ik weet het niet. Ja. Ook allemaal mooie optredens daar. Dat laatste weekend. En dit is Kraak en Smaak.

kraken in smaak. En When the Magic Comes. En dan hopen we natuurlijk ook een beetje op dat er een beetje magic komt dit weekend. Dat Max Verstappen toch op een gegeven moment extra vleugels krijgt. Dat hij weer nummer 1 wordt. De kans daarop is klein, maar je weet het natuurlijk nooit. Ik zie inmiddels ook dat bij mijn kaartje een QR-code zit. Dus dat is lekker. Dat gaat de goede kant op. Ja. In de Dutch GP-app natuurlijk. Daar moet dat allemaal staan.

Somber was dit. And my body isn't ready. Nou, dat hoop ik wel dat het volgende weekend is. Ja. Eens even kijken. Ik heb straks voor je Rondé. En oh my god. En deze dame. Jennifer Lopez. It is Waiting for Tonight.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 20 augustus. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Ja, ik hoop dat we nog een paar mooie spins gaan zien natuurlijk op het circuit van Zandvoort. Naar deze plaat even. You spin me round and round and round. Maar dat ging natuurlijk over een vinyl plaatje wat spin and round was. Dit is Dead or Alive.

0: Adam Lambert. Under the Rhythm. En Dead or Alive met You Spin Me Around and Round. Je hebt het wel meegekregen. Als je het nieuws een beetje volgt hier lokaal. Dat is de familiecamping die weggaat. Hier staat nog, familiecamping dreigt te veranderen in een luxe vakantiepark. Ja, het is volgens mij niet meer tegen te houden. Maar er is nog wel een enorme procedure loopt erover. Marina Parken, die dat heeft gekocht. En camping Vogelenzang omtoverd. Tot, ja, veel plekken is dat al gebeurd. Om van zo'n mooie familiecamping naar een heel duur camping van te maken. Of ja, bungalowpark van te maken. Dat je dan weer kunt huren. En een van de... We gingen daar ook eens even op bezoek. Want er staan ook nog caravans, dat had ik helemaal niet verwacht. Marianne Bakker, die vertelt erover.
1: Marina Parken die adverteert met deze prachtige villa's. Maar ze noemen het de caravans. Daar hoef je van de gemeente geen vergunning te vragen. Dus dat is voor ons natuurlijk super pijnlijk om te zien. Want wij worden op termijn allemaal weggejaagd. Het is hier historische duingrond. Daarvoor staan wij hier ook eigenlijk allemaal te kamperen. En dat wordt nu eigenlijk omgekat, omgevormd tot een... Ja, ik zou eigenlijk zeggen een soort woonwijk lijkt het eigenlijk eerder op. Maar het heet dus recreatiepark. Want dan mag je het zonder vergunningen neerzetten. Maar eigenlijk is het natuurlijk een soort verkapte woonwijk. Dat is het eigenlijk. En, er zijn anonieme mensen die dit voornamelijk kopen om te verhuren. Het is hutje mutje en alles is hard. Er wordt een soort puin gestort. Een soort nepgrond. Het is een beetje een IKEA-duin, spelen. Het deugt niet.
2: De centrale vraag in de zaak is of het bouwen van de bungalows vergunningsvrij mag. Volgens de provincie passen deze niet in het bestemmingsplan van het park. Maar de gemeente is van mening dat zowel de staakcaravans als de nieuwe recreatiewoningen onder de noemer verplaatsbare kampeermiddelen vallen, wat volgens het bestemmingsplan is toegestaan.
1: Nou, hier zie je dus heel goed hoe het eruit komt te zien. Kijk, ik weet niet wat jij vindt, maar vind je dit een kampeerterrein? Wat ik het allerergste vind, is dat hier dus de hele grond voor is afgegraven. Is historische grond. En nu is het alsof je op een soort filmset oploopt met een soort waar we duintje spelen of iets dergelijks. Dat je een soort IKEA-wijkje ziet. Je hebt nu hier deze anonieme villa's waar anonieme mensen komen. Wat we hier gewend zijn en wat een camping van oudsher ook is, is een heel sociaal iets. Hè. Er staan hier heel veel oude mensen, die hebben elke dag contact. Maar ook kinderen, die zitten hier niet op de telefoon, maar die zijn hier aan het fietsen leren, die zijn hier met elkaar aan het spelen, die lopen naar het zwembad, die doen hun eerste boodschapje alleen. Dat is gewoon iets wat je elk kind gunt, wat in de stad opgroeit of wat sowieso elders opgroeit. Want kinderen spelen niet meer zoveel buiten. Maar hier heb je een leven wat van oudsher gewoon heel fijn is.
0: Ja, al van oudsher. En je moet de beelden er maar eens bij kijken op onze website.

eventjes zijn geweest, dan krijg je toch echt wel een goed, goed idee van hoe die nieuwe camping eruit gaat zien. Of dat nieuwe recreatiepark eruit gaat zien. En ik vroeg me dan wel af,

een beetje de plezier er ook in houden. Ja, op een hele andere manier. Ik snap dat het allemaal ontzettend moeilijk is. Maar goed, camping Vogelenzang. Vele campings zijn al opgeheven. Met al die dure chalets. Wat dan als chalet wordt... Ja, die worden verkocht en die worden dan weer... Via allerlei sites kun je die dan weer huren. Ja. Heel veel plekken in Nederland is dat al gebeurd. En daarmee keur ik het niet goed, hoor. Nee, absoluut niet. Dit is Chilaï

and the Garden. En die maakt deel uit van één van de nieuwe platen van Haarlem 105... die zeer regelmatig langskomt.

0: Nothing on You met B.O.B. Het Haarlem 105 nieuws zit er ook weer aan te komen. Even kijken, zit even te kijken. Ja, dat kan best wel eens right here. Ja, het is straks om 11:30. Maar nu is The Wolfman. En Something Special in het kader van...
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden voor een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in maart in Spaarndam. Bij de inbraak werd een raam vernield, maar niks meegenomen. Bloed wat op de plek is gevonden leidde via DNA naar de verdachte. De politie onderzoekt nog of hij betrokken is bij andere inbraken bij brandweerkazernes. Dit waren er dit jaar al 60. In de nacht van maandag op dinsdag is een scooter gestolen tijdens een straatroof. Dit meldt het HD. Twee jongens bedreigden in de Mercuriusstraat de 16-jarige eigenaar met een mes en gingen er met zijn scooter vandoor. De politie doet nog onderzoek en heeft een signalement verspreid. De verdachten zijn ongeveer 17 jaar oud met een lichte huidskleur en droegen zwarte kleding. Eén van hen droeg geen helm en had donkerblond haar. De andere droeg een helm met opvallende duivelsoortjes. De ANWB waarschuwt voor flinke verkeersdrukte rond de Dutch Grand Prix aankomend weekend in Zandvoort. Vanaf vandaag al zijn meerdere wegen dicht en is Zandvoort alleen bereikbaar met de trein, de fiets, te voet of met een ontheffing. Ook in onder meer Bentveld, Aardehout, Overveen en Haarlem zijn wegen afgesloten. Er rijden extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort, maar fietsen mogen niet mee. En Zandvoort staat op 20 en 21 maart 2027 in het teken van drie grote sportevenementen. De 30 van Zandvoort, de Omloop en de Circuitrun. Naar verwachting komen ruim 30.000 wandelaars, fietsers en hardlopers naar de badplaats. De inschrijving is inmiddels geopend. Ook langs de routes en op het circuit is veel entertainment voor bezoekers. Het Diabetesfonds is bij alle drie de evenementen het goede doel. Meer informatie is te vinden op de site Evenementen in Zandvoort 2027. En dan nog het weer in de regio. Een regenachtige dag met mogelijk kans op onweer en het wordt zo'n 19 à 20 graden. Morgen meer zon, maar af en toe ook kans op een buitje.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Giants, Rian Marciano en I Wonder, David Guetta en Cedric Cervais en A Better World. Drie dagen feest op Zandvoort bij de Formule 1. En wat ik zelf altijd lastig vind, treden ook DJ's op en die draaien over die drie dagen allemaal dezelfde nummers. Dus op vrijdag hoor je die nummers hoor je dan ook weer op zaterdag. En ook nog een keer uitgekoud op zondag. Ja, dan denk ik van, hoe dan?

Gregory Porter. Jazz, man. En, maar dan, ja, die vindt het er ook wel mooi dat er dan een DJ contact met hem opneemt, in dit geval Rules, om daar dan een remix van te maken. Want dat Holding On, dat is een heel mooi, easy jazz nummer. En, maar ja, we zijn er een beetje up-tempo gemaakt. Ja hoor, ik mag het wel. Nou, de QR-codes zitten in de speciale app van de Formule 1. Als je daar naartoe gaat, check dat alvast. Hè? Dan heb je die alvast, dan heb je dat allemaal vast gecheckt. Ja. Live and Joy is dit met Don't Stop Moving.

0: eerste Formule 1-wedstrijd gaat morgen beginnen in Zandvoort. En de burgemeester David Molenberg zegt daar het volgende over.
1: We hebben natuurlijk 5 fantastische edities gehad van de Formule 1. En nog 1 te gaan. En ja, als we zo rondkijken, wordt dat weer een prachtige editie. Het ziet er geweldig uit. Met de sprintrace natuurlijk anders dan de voorgaande jaren. Dus ja, de laatste editie zal net zo onvergetelijk worden als de vorige.
2: De eerste editie blijft voor mij persoonlijk de meest iconische editie.
3: Als je kijkt naar en laten we iets verder teruggaan. Begin jaren 90, wat we hier een interim circuit hadden. Met de oude panoramabocht. De oude Boshuid. Waar een heleboel mis was ook aan de baan. Waar echt, ja. Was af en toe, zeker als het regende, was het treur die stroef natuurlijk. Ja. Als je toen gezegd had, hè, van jongens, we hebben hier over 20 jaar weer een Formule 1 Grand Prix, hadden ze je even gek verklaard.
4: Ja. Als je ziet hoe het dorp opfleurt, hoe we collectief daarmee bezig zijn, dat is natuurlijk geweldig.
3: Het stomme is dat, dat zeg ik nu, hoewel ik toen niet aangekondigd werd, weet je nog, in die tent daar, in de Tarzanbocht.
5: Jay-Z, ja.
3: Toen zei ze van, Allertje, je komt toch wel kijken. En toen zei ik, alleen als ik wat te doen heb. En
5: toen mocht je commentaar geven.
3: Ja, gelukkig had ik ook wat te doen, dus toen kon ik ook komen. Maar als ik nou terugkijk op al die jaren, ja, is het misschien ook wel leuk geweest om gewoon zo'n
0: ja, hoor, tuurlijk, dat snap ik. Waarom zeg je dat? Dan denk ik, man, je hebt 6 jaar... Ben je daarbij betrokken geweest? Ja.

geval heel benieuwd wie RTL... Hè, want het gaat over van Viaplay naar RTL. Wie daar de presentatie gaat doen. Dat is toch wel spannend. Het wordt zeker geen Olaf Mol, denk ik. Dat is allemaal een beetje oud. Daar wil niemand meer aan, denk ik. Nee. Wat mij betreft mag het toch. Maar goed, ik ben een fan van Olaf Mol. Ik vind dat altijd wel heel mooi, die gast natuurlijk.

Imagine Dragons, I Believe Her. En is dan Grand Prix Radio nog ergens te zien op Zandvoort? Volgens mij niet. Volgens mij zitten zij gewoon lekker in de studio in Hilversum om dat allemaal zo goed mogelijk te verslaan. Grand Prix Radio, die natuurlijk ook de rechten heeft, de radiorechten heeft, om dat van commentaar te voorzien. En dat, dat gaat natuurlijk Olaf Mol gaat dat natuurlijk ook weer doen. Het zit erop voor vandaag. Ik ben er morgen ook tussen 10 en 12. Hoe dat gaat doen, want ik moet ook dat circuit doen. Ik denk dat ik een stukje van dat programma moet opnemen. Ja, laatste uurtje of zo. Ja, zeker. Ja. Years and years is hier met Desire.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
2: Jawel, een goedemiddag. Het is tijd voor Haarlem Lunch. Ik wil Jan even bedanken voor zijn Haarlem werkt.

Ja, het betreft af met Bakermat. Goedemiddag, dit is het lunchprogramma op Haarlem 105. Ja, wat gaan we doen? Nou, eigenlijk een traditioneel kunstje, hè, wat we eigenlijk elke donderdag doen. We pakken straks natuurlijk de lekkere track mee, dat is zo rond 1:15. En vanaf 1:30 dan begin ik in te zetten met het hoogste lied. Het hoogste lied gaat vandaag 30 jaar terug in de tijd. We gaan plaatjes zoeken uit het jaar 1996. We pakken het op 100 de lijst bij van de Stichting Nederlands Top 40. En daar pakken we er twee plaatjes uit. En een van de twee die ik draai, die staat dan hoger genoteerd dan de ander. En is dan automatisch het hoogste lied. We pakken ook meteen wat nieuwsfeiten mee uit hetzelfde jaar. We gaan dus 30 jaar terug in de tijd. En nou ja, wat gebeurde er dan allemaal onder andere in dat jaar? Je gaat het meemaken de komende uren. Mocht het zo zijn dat jij thuis zit en je denkt, nou, ik wil wel een beetje invloed hebben op de komende 2 uur, dan kan dat. Dat moet je dan doen via onze WhatsApp. Dat is 06-105-105-38. 06-105-105-38. En dan rolt het bij mij hier in de thuisstudio ook binnen. En dan pak ik het mee als een verzoekje in de komende 2 uur. Dus brand maar los.

Lekkere muziek van Sommieu was dit. En 24 Hours. Goedemiddag, je luistert nog steeds naar het lunchprogramma. En mocht het nou zo zijn dat jij denkt... nou, eigenlijk heb ik wel een voorstel wat ik wil gaan lunchen. Dan mag je dat ook met me delen. Want ja, ik ben ook eigenlijk wel nieuwsgierig. Ik roep altijd zelf wel een beetje zo... op het moment dat ik de lekkere track doe wat jij allemaal kan eten. Maar wat ben je eigenlijk aan het eten? Dat heb ik eigenlijk nog nooit van jullie gehoord. Dus kom maar door.

Douwe Bob en Nothing to Lose. Een lekker plaatje blijft hij toch. Het is een... hij staat al een tijdje bij ons in het systeem. En er wordt ook een tijdje gedraaid en aangevraagd en zo. En over aangevragen gesproken. Als jij zegt, ik wil er wel eentje. Dan kan je ons whatsappen. Dat is 06-105-105-38. Dat is het nummer. 06-105-105-38. Dan rolt het ook bij mij binnen. En dan pak ik het mee. En zo kwam er natuurlijk ook een ander verzoekje binnen. Van onze eigen John. Wie kent hem niet inmiddels. Hij is helemaal gek met Sophie Straat. Dat is die dame die toch een beetje turbulentie veroorzaakt. Als ze links en rechts wat optredens doet. Dan zegt ze dingen die dan net niet goed door de beugel kunnen of zo. Of misschien dan weer net wel. Enfin, er is altijd wel iets te zeggen als zij een optreden heeft gedaan. De Tweede Kamer is een oud nummer van haar.

0: I knew it, I knew you. Het was Taylor Swift, ja. Goedemiddag, je luistert nog steeds naar Haarlem 105. En het lunchprogramma doen we altijd op, zondag, op de donderdag. Sorry, ik doe drie programma's en dan raak je wel eens in de war. Maar op de donderdag is er één ding bijna eigenlijk altijd wel zeker. Dat is het nieuws van 105. En dat komt natuurlijk door onze eigen Trace. Trace Abeling, ik schakel naar Haarlem.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. De politie heeft een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden voor een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in maart in Spaarndam. Bij de inbraak werd een raam vernield, maar niks meegenomen. Bloed wat op de plek is gevonden leidde via DNA naar de verdachte. De politie onderzoekt nog of hij betrokken is bij andere inbraken bij brandweerkazernes. Dit waren er dit jaar al 60. Langs het Spaarne is opnieuw een zinkhol ontstaan. Een gat van ruime meter diep. Volgens Spaarnelanden lekt de oude kademuur, waardoor zand wegspoelt en de straat verzakt. De gemeente laat het gat voorlopig repareren en controleert de kade wekelijks. De kademuur wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar vervangen. In de nacht van maandag op dinsdag is een scooter gestolen tijdens een straatroof. Dit meldt het HD. Twee jongens bedreigden in de Mercuriusstraat de 16-jarige eigenaar met een mes en gingen er met zijn scooter vandoor. De politie doet nog onderzoek en heeft een signalement verspreid. De verdachten zijn ongeveer 17 jaar oud met een lichte huidskleur en droegen zwarte kleding. Eén van hen droeg geen helm en had donkerblond haar. De andere droeg een helm met opvallende duivelsoortjes. En Zandvoort staat op 20 en 21 maart 2027 in het teken van drie grote sportevenementen. De 30 van Zandvoort, de Omloop en de Circuitrun. Naar verwachting komen ruim 30.000 wandelaars, fietsers en hardlopers naar de badplaats. De inschrijving is inmiddels geopend. Ook langs de routes en op het circuit is veel entertainment voor bezoekers. Het Diabetesfonds is bij alle drie de evenementen het goede doel. Meer informatie is te vinden op de site Evenementen in Zandvoort 2027.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt voor een verkrachting van meer dan 30 jaar geleden. Het cold case team deed verwantschapsonderzoek met een DNA-spoor en dat leidde naar de 53-jarige man uit Apeldoorn. Zijn DNA matcht met een spoor dat in 1993 op de plaats delict is gevonden. 70-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen binnenkort weer een coronaprik halen. De Gezondheidsraad heeft de doelgroep voor zo'n prik kleiner gemaakt, omdat COVID-19 steeds minder voorkomt. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan normaal. Het weer, er vallen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort vanwege Formule 1. Bij Zandvoort is het oponthoud ongeveer 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

De mannen van Hall & Oates, een oudje van hun en de Private Eyes. Ik zit even te kijken, jongens, want het is niet vandaag, het is zaterdag. Aanstaande zaterdag, er zijn de 3J's namelijk in Bloemendaal. En ik heb begrepen dat er nog een paar kaarten verkrijgbaar zijn. Maar ik hoorde dat vanmorgen op de radio bij Jan Gauws. Ik denk, dan pak ik ook nog even een 3J mee. En die hebben net een nieuwe plaat uit. En dat is ook wel leuk om daar mee te pakken, toch? Je zit in mijn hoofd, zo heet die clip.

0: Roy Orbison, de oude versie natuurlijk. You've got it. Over oude muziek gesproken, jongens. We hebben oude muziek en nieuwe muziek hier in het systeem. En ik kijk op de klok en ik zie...
1: De lekkere track.
0: Ja, het is tijd voor de lekkere track. En dat wil zeggen dat ik dan altijd een beetje neus in de muziekbak hier bij 105. In dit geval in de nieuwe platenbak. En dan kom ik Inner Circle tegen. Inner City moet ik zeggen. Inner Circle is het anders. Inner City kom ik tegen. En daar staat Stephanie Christiane. En ik denk, ja, dat is lekker. Die pak ik mee. Het is wel een beetje een lange track, maar het is wel een lekkere track. Dus mocht jij ondertussen bezig zijn om van je soepje te slubberen of van je heerlijke salade te eten, misschien een yoghurtje met fruitjes, misschien wel gewoon een uitsmijker en hamkaas. Enfin, dat maakt niet uit wat je eet, maar geniet er in elk geval van. En geniet dan ook meteen van deze track.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

Man I Need. Olivia Dean is dit. Hetgene wat ik wel grappig vind, is dat ik van de week tv zat te kijken. En toen kwam ik in één keer Joey Nicolai tegen in een van de amusementsprogramma's. In een talkshow zat hij daar. En nou, ik vond het geinig, want ja, de man die is natuurlijk bij ons in de studio geweest met meerdere platen. En Tinto De Verano is zijn allernieuwste plaat. Staat momenteel op de nummer 3 in de Nederlandstalige hitlijsten.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En de autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.

what I can be. I'm taking a chance.

En ik doe het ook stapje bij stapje. Ja, Savien was dat. En ja, luister nog steeds naar het lunchprogramma op 105. We doen het altijd tussen 12 en 2. En nou, de meeste mensen die een beetje luisteren naar dit programma weten dat we in dat tweede uurtje ook altijd het hoogste lied meepakken. Ik ga straks 30 jaar terug naar het jaar 1996. En daarin hebben we dan twee plaatjes uit die top 100 lijst vandaan van datzelfde jaar. En een van de twee staat dan hoger genoteerd en wordt dan automatisch het hoogste lied. We pakken dan ook wat nieuwsfeiten mee. We doen het allemaal zo rond 2:30 zo'n beetje. Dus blijf lekker luisteren. Nieuwe muziek. Ook nieuwe muziek van Sherry Ann is er binnengekomen. Een Nederlandstalig stuk. Niets is alleen.

0: Niets is alleen.
1: Sherry M was dat. En Niets is alleen. Lekker plaatje, lekker vrolijk. En ook een beetje zomerse klanken. Met een beetje stielgitaar erin. En een beetje zo die trommels. Helemaal leuk. Goed, het is ruim 1:50. Dat wil zeggen dat we nog een ruim 20 minuten te gaan hebben. Voordat ik tenslotte die plaatjes ga draaien uit 1996. Ik moet nog eventjes zoeken welke twee het gaan worden hoor. Maar in die tussentijd heb ik wel iets wat ook uit de oude doos komt. Die ken je vast nog wel. Ja. Hele mooie met het hele orkest erbij. Hier is Chicago.

Heel relaxed muziekje, toch? Ja, Chicago, and If You Leave Me Now. Ik heb op de zaterdag en ook soms op de zondag heb ik in het programma dan wel eens de neiging om een dubbelspelletje te draaien. Dat is dan een plaat met dezelfde titel, maar twee verschillende artiesten. Of eventueel één artiest met twee verschillende plaatjes in de top 40. Een oude of een nieuwe of zo. Nou, fijn, een dubbelspel. Je begrijpt het linkje. Nu heb ik ook een titel gevonden met twee verschillende artiesten. Ja, twee verschillende liedjes ook. Joy heet het nummer. En we kennen natuurlijk allemaal Mama's Gun, want die draaien we wel regelmaat. Maar Andy Kramer heeft er daarvoor ook eentje uitgebracht. Dus ik draaide twee achter elkaar. Twee keer Joy, twee keer plezier in het leven. Hier is Mama's Gun en Andy Kramer.

Ja, ik denk ik doe hem gewoon een keer. Ja, een dubbelspelletje op een donderdag. Wie nooit op de zaterdag of zondag geluisterd heeft, die weet niet waar het over gaat. Maar oké. Desalniettemin, we hoorden twee keer Joy dus. Eén keer van Andy Grammer en één keer van Mama's Gun. En dat was dus een dubbelspelletje van deze week. We gaan straks na het nieuws natuurlijk van 1:30... gaan we natuurlijk over naar het hoogste lied. De plaatjes uit 1996. Ik zit even te kijken. Er staan best wel leuke plaatjes in, moet ik toegeven. Maar ik kom in de tussentijd ook in de nieuwe muziekbak, kom ik ook weer een leuke plaat tegen. Dat is een eentje van Mariah Carey. Die heeft een nieuw nummer gemaakt. En ik moet toegeven, dat is een lekker plaatje. Dus die doe ik eerst eventjes. En dan denk ik dat we al een beetje richting het nieuws gaan. En dan natuurlijk het hoogste lied zoals je dat van me gewend bent.

Mariah Carey. Ja. Een soort van... ik wilde wel gezellig met je hebben, maar... maar ik wist niet de bedoeling om de relatie weer opnieuw aan te gaan. Ja. Ja, een beetje een raar liedje toch wel. Toni Braxton heeft ook zo'n soort liedje ooit gemaakt. Die komt trouwens uit het jaar 1996. Waar we straks natuurlijk het hoogste lied mee gaan spelen.

0: Toni Braxton en Unbreak My Heart. Ja, het is 1:30 jongens. En dat wil zeggen dat we gaan schakelen met de nieuwsredactie in Haarlem. Want zoals je weet zit daar standaard op donderdag Therese Abeling.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden voor een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in maart in Spaarndam. Bij de inbraak werd een raam vernield, maar niks meegenomen. Bloed wat op de plek is gevonden, leidde via DNA naar de verdachte. De politie onderzoekt nog of hij betrokken is bij andere inbraken bij brandweerkazernes. Dit waren er dit jaar al 60. De ANWB waarschuwt voor flinke verkeersdrukte rond de Dutch Grand Prix aankomend weekend in Zandvoort. Vanaf vandaag al zijn meerdere wegen dicht en is Zandvoort alleen bereikbaar met de trein, de fiets, te voet of met een ontheffing. Ook in onder meer Bentveld, Aardehout, Overveen en Haarlem zijn wegen afgesloten. Er rijden extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort, maar fietsen mogen niet mee. Langs het Spaarne is opnieuw een zinkhol ontstaan, een gat van ruim een meter diep. Volgens Spaarnelanden lekt de oude kademuur, waardoor zand wegspoelt en de straat verzakt. De gemeente laat het gat voorlopig repareren en controleert de kade wekelijks. De kademuur wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar vervangen. En Zandvoort staat op 20 en 21 maart 2027 in het teken van drie grote sportevenementen. De 30 van Zandvoort, de Omloop en de Circuitrun. Naar verwachting komen ruim 30.000 wandelaars, fietsers en hardlopers naar de badplaats. De inschrijving is inmiddels geopend. Ook langs de routes en op het circuit is veel entertainment voor bezoekers. Het Diabetesfonds is bij alle drie de evenementen het goede doel. Meer informatie is te vinden op de site Evenementen in Zandvoort 2027. En dan nog wat weer in de regio. Een regenachtige dag met mogelijk kans op onweer en het wordt zo'n 19 à 20 graden. Morgen meer zon, maar af en toe ook kans op een buitje.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: hoogste lied.
1: Nog één keer?
0: Het hoogste lied.
1: Ja, dat is, daar is het tijd voor, het hoogste lied. Even kijken hoor jongens, ik heb het jaartal 1996 gekozen en daar praten we dan ook meteen over de nieuwsfeiten van hetzelfde jaar. Wat gebeurde er onder andere? Nou, in januari, 31 januari, een vrachtwagen geladen met explosieven, die rampt de poorten van de Sri Lankese Centrale Bank in Colombo. En 86 mensen komen daarbij om en 1400 mensen raken gewond, dat is nogal een beetje. In februari, 10 februari 1996, de schaakcomputer Deep Blue, die verslaat voor de eerste keer wereldkampioenschap Gary Kasparov. Op 15 maart een faillissement van de vliegtuigbouwer Fokker, die vindt plaats. En op 16 april een bomaanslag op het hoofdkantoor van BASF in Arnhem. 13 juni, België die schaft als laatste Europese land de doodstraf af. En op 3 september de opening van de Erasmusbrug in Rotterdam. En het laatste item van 1996 wat ik wil belichten is op 8 december de laatste uitzending van de failliete Nederlandse sportzender Sport 7. Ja. Nou, wat gebeurde er nog meer in de hitlijsten? Even kijken hoor. De Fugees die stonden erin met Killing Me Softly. Guus Meeuwis die kwam je tegen met Per Spoor. De Keller Family stond erin. Los Rios met Macarena. Fluismijn Fontein met 15 miljoen mensen. Enfin, ik heb natuurlijk 2 andere platen gekozen uit de top 100 lijst van de Stichting Nederlands Top 40 uit het jaar 1996. Eén van de 2 staat het hoogst genoteerd. Als jij denkt het te weten, dan kan je het eventueel allemaal porren via de WhatsApp 06 105 105 38.
0: Het hoogste lied.

0: laatste lied.
1: Ja, dat waren ze dan. Twee stuks uit die top 100 lijst van het jaar 1996. De laatste was de Spice Girls met Wannabe. En daarvoor natuurlijk Rob de Nijs met Bang en Hart. Pakken we even de lijst erbij. Het echte originele papieren dingetje, om het zo te zeggen. De Wannabe van de Spice Girls op de 10e plaats met 416 punten. En dan pakken we die andere, dat is Bangerhart van Rob de Nijs. Ja, die staat duidelijk hoger. De 2e plaats met 713 punten. Jongens, jongens, jongens, jongens. Ja, nou, dan als je die had, dan had jij dus gewonnen. Dat mag duidelijk zijn. Ik kijk even naar heel wat anders. Want we hebben vanavond natuurlijk weer een 105 Sessions. En 105 Sessions die gaat de tour doen van het Hart Talent. En vanavond vindt het dus allemaal plaats op de radio. 20 augustus, dat is vandaag. De talenten die worden begeleid door artiesten en coach Gene Power van KD Sound System. Een zangcoach Maartje Keizer en woordenkunstenaar Noah Tucker. Dat zijn de mensen die de punten gaan geven voor deze tour. De tour die komt deze donderdag langs, maar ook volgende week donderdag zit het weer bij onze 105 Sessions op de radio. En daarna gaat het naar het proefpark toe op 29 augustus. En dan komt het ook op 29 augustus in de avond nog eventjes bij Café Stiels langs. Nou, ze hebben een leuk programma. Ik hou het wel een beetje in de gaten. Dan weet je ook een beetje wat er speelt. Maar vanavond dus gewoon hier op 105. Dat mag duidelijk zijn. We gaan even kijken. Wat had ik nog? Ik had nog een plaatje staan van Danny en Mickey samen. Was die nog in? Ja, daar heb ik nog wel de tijd voor. Dan ga ik hem nu meteen ook maar draaien. Hier is Knipperlicht.

Nou, lekker nummer toch? Ja, vind ik wel. Ik kijk eventjes naar de lijst. Ja. Wat er verder rest in de programmering staat voor vandaag. We gaan straks even de studio poetsen. Tussen 2 en 5 uur, dan hebben we non-stop muziek. Dan tussen 5 en 7 uur hebben we Haarlem vandaag. Dan gaan we naar de 105 sessions tussen 7 en 9 uur. Dan natuurlijk Remco Lanting met de Disco Train tussen 9 en 11 uur. En tussen 11 en 12 hebben we weer 105 talenten op de zender. Nou, volgens mij is dat helemaal leuk om te blijven volgen. Morgen, dan is er natuurlijk weer een Haarlem Lunch. Even kijken, want er is een beetje een zomerprogrammering. Als het goed is, is Mees weer terug. Volgens mij is Mees morgen weer hier op de zender. Goed, ik ga jullie bedanken voor de uurtjes van nu. Ik wens jullie een hele fijne donderdag toe. Ik hoop dat je lekker blijft genieten van de zender. En eventueel, als je zin hebt, dan ben ik er zaterdag weer met Heisa. En dan ga ik met John weer op pad in de stad. En dan gaan we kijken wat er allemaal te beleven is in de regio. En, en anders zondag, dan heb ik nog weer 3 gasten al bij het Nationaal Product erin zitten. Dus dan wordt het ook leuk. Enfin, we gaan elkaar spreken. Tot de volgende keer. Groetjes. Ik sluit af met Jennifer Lopez. En die heeft ook zo'n heerlijk swingelnummer gemaakt. Dus ja, dat is de moeite waard. Doei!

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden voor een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in maart in Spaarndam. Bij de inbraak werd een raam vernield, maar niks meegenomen. Bloed wat op de plek is gevonden leidde via DNA naar de verdachte. De politie onderzoekt nog of hij betrokken is bij andere inbraken bij brandweerkazernes. Dit waren er dit jaar al 60. In de nacht van maandag op dinsdag is een scooter gestolen tijdens een straatroof. Dit meldt het HD. Twee jongens bedreigden in de Mercuriusstraat de 16-jarige eigenaar met een mes en gingen er met zijn scooter vandoor. De politie doet nog onderzoek en heeft een signalement verspreid. De verdachten zijn ongeveer 17 jaar oud met een lichte huidskleur en droegen zwarte kleding. Eén van hen droeg geen helm en had donkerblond haar. De andere droeg een helm met opvallende duivelsoortjes. De ANWB waarschuwt voor flinke verkeersdrukte rond de Dutch Grand Prix aankomend weekend in Zandvoort. Vanaf vandaag al zijn meerdere wegen dicht en is Zandvoort alleen bereikbaar met de trein, de fiets, te voet of met een ontheffing. Ook in onder meer Bentveld, Aardehout, Overveen en Haarlem zijn wegen afgesloten. Er rijden extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort, maar fietsen mogen niet mee. En Zandvoort staat op 20 en 21 maart 2027 in het teken van drie grote sportevenementen. De 30 van Zandvoort, de Omloop en de Circuitrun. Naar verwachting komen ruim 30.000 wandelaars, fietsers en hardlopers naar de badplaats. De inschrijving is inmiddels geopend. Ook langs de routes en op het circuit is veel entertainment voor bezoekers. Het Diabetesfonds is bij alle drie de evenementen het goede doel. Meer informatie is te vinden op de site Evenementen in Zandvoort 2027. En dan nog wat weer in de regio. Een regenachtige dag met mogelijk kans op onweer en het wordt zo'n 19 à 20 graden. Morgen meer zon, maar af en toe ook kans op een buitje.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA.

0: om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N247 van Amsterdam naar Horen. Bij Volendam is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105.
1: Nieuws. Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden voor een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in maart in Spaarndam. Bij de inbraak werd een raam vernield, maar niks meegenomen. Bloed wat op de plek is gevonden leidde via DNA naar de verdachte. De politie onderzoekt nog of hij betrokken is bij andere inbraken bij brandweerkazernes. Dit waren er dit jaar al 60. Langs het Spaarne is opnieuw een zinkhol ontstaan. Een gat van ruim een meter diep. Volgens Spaarnelanden lekt de oude kademuur, waardoor zand wegspoelt en de straat verzakt. De gemeente laat het gat voorlopig repareren en controleert de kade wekelijks. De kademuur wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar vervangen. In de nacht van maandag op dinsdag is een scooter gestolen tijdens een straatroof. Dit meldt het HD. Twee jongens bedreigden in de Mercuriusstraat de 16-jarige eigenaar met een mes en gingen er met zijn scooter vandoor. De politie doet nog onderzoek en heeft een signalement verspreid. De verdachten zijn ongeveer 17 jaar oud met een lichte huidskleur en droegen zwarte kleding. Eén van hen droeg geen helm en had donkerblond haar. De andere droeg een helm met opvallende duivelsoortjes. En Zandvoort staat op 20 en 21 maart 2027 in het teken van drie grote sportevenementen. De 30 van Zandvoort, de Omloop en de Circuitrun. Naar verwachting komen ruim 30.000 wandelaars, fietsers en hardlopers naar de badplaats. De inschrijving is inmiddels geopend. Ook langs de routes en op het circuit is veel entertainment voor bezoekers. Het Diabetesfonds is bij alle drie de evenementen het goede doel. Meer informatie is te vinden op de site Evenementen in Zandvoort 2027. En dan nog wat weer in de regio. Een regenachtige dag met mogelijk kans op onweer en het wordt zo'n 19 à 20 graden. Morgen meer zon, maar af en toe ook kans op een buitje.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het druk bij Zandvoort vanwege de Formule 1. Verder staat er nu een lange file op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog is de rechterrijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Dit kost je ongeveer 20 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat file bij Akersloot. Hier is de vertraging een klein kwartier. En rijd je op de N247 van Amsterdam naar Hoorn, dan kom je in de file bij Broek in Waterland Noord. Tot aan Volendam is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden voor een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in maart in Spaarndam. Bij de inbraak werd een raam vernield, maar niks meegenomen. Bloed wat op de plek is gevonden leidde via DNA naar de verdachte. De politie onderzoekt nog of hij betrokken is bij andere inbraken bij brandweerkazernes. Dit waren er dit jaar al 60. De ANWB waarschuwt voor flinke verkeersdrukte rond de Dutch Grand Prix aankomend weekend in Zandvoort. Vanaf vandaag al zijn meerdere wegen dicht en is Zandvoort alleen bereikbaar met de trein, de fiets, te voet of met een ontheffing. Ook in onder meer Bentveld, Aardehout, Overveen en Haarlem zijn wegen afgesloten. Er rijden extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort, maar fietsen mogen niet mee. Langs het Spaarne is opnieuw een zinkhol ontstaan, een gat van ruime meter diep. Volgens Spaarnelanden lekt de oude kademuur, waardoor zand wegspoelt en de straat verzakt. De gemeente laat het gat voorlopig repareren en controleert de kade wekelijks. De kademuur wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar vervangen. En Zandvoort staat op 20 en 21 maart 2027 in het teken van drie grote sportevenementen. De 30 van Zandvoort, de Omloop en de Circuitrun. Naar verwachting komen ruim 30.000 wandelaars, fietsers en hardlopers naar de badplaats. De inschrijving is inmiddels geopend. Ook langs de routes en op het circuit is veel entertainment voor bezoekers. Het Diabetesfonds is bij alle drie de evenementen het goede doel. Meer informatie is te vinden op de site Evenementen in Zandvoort 2027.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle, dat zeggen de autoriteiten daar. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. Er bleef een DNA-spoor uit de zaak bewaard. Een cold case team kwam de man op het spoor door verwantschapsonderzoek. Ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar is dat 800 keer gedaan en dat ging vrijwel altijd goed. Het weer, er vallen buien, soms met onweer, ook vanavond nog. Vannacht in het binnenland droog en een graad of 13, morgen weinig verandering.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds iets drukker onderweg in Noord-Holland. Het meeste oponthoud heeft het verkeer rond Zandvoort door de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort staat file bij Bentveld. Hier is de vertraging ongeveer 40 minuten. De N208 van Sassenheim naar Velzen, daar rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A22. Vanaf Zandpoort 10 minuten oponthoud. Op de N307 van Kampen naar Horen staat file bij Enkhuizen. Hier ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. En ook staat er een lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is het oponthoud bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: je.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het met name erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort rijdt het langzaam vanaf Haarlem. De vertraging is ruim een uur. De N208 Sassenheim richting Velzen bij de aansluiting met de A22 10 minuten oponthoud. Ook op de A9 rijdt het langzaam van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot 25 minuten vertraging. En verder nog een file op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: Ja, schrijver Bart Chabot die heeft een nieuw boek uitgebracht over Golden Earring. Het is een bewerking van zijn legendarische oorverhaal uit 1986. Met onder andere een later interview met Barry Hay erbij. En zaterdagmiddag om 3 uur vertelt hij erover bij boekhandel Blokker in Heemstede. Nou, natuurlijk een mooie aanleiding om Bart te spreken. Bart, goedenavond.
2: Goedenavond, Rudy. Goedenavond.
1: Jij vertelt mij dat je gewoon een behoorlijke binding hebt met de regio Haarlem, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ik kwam er als kind. Mijn familie van vaderskant komt uit Haarlem.
1: Ja.
2: En ik logeerde toen ik klein was, een jaar van 8 tot 12 ongeveer, logeerde ik in de grote vakantie een paar weken bij mijn oom en tante in de Spekstraat. Mijn oom was mede-eigenaar van zaadhandel Jan Rozen in de Spekstraat. Die bestaat nog steeds, de zaadhandel, niet mijn oom meer. En ik weet nog wel dat mijn tante mij meenam dan 2 keer per week naar de Zimbabwekerk op de markt. En dan had je een orgelconcert op dat mooie orgel daar met Albert de Klerk en weet ik het allemaal, weet je wel. En natuurlijk Brinkman, koffie drinken bij Brinkman. En later, toen ik groter werd, ging ik natuurlijk regelmatig, was ik te gast bij het patronaat. En natuurlijk, niet te vergeten Rudy, het schitterende Schouwburg aan Woodrow Wilsonplein.
1: Ja, nou, je bent goed op de hoogte, Bart. Dat geeft mij veel voldoening, dat is mooi. We gaan het hebben over de Golden Earring en in jouw boek. Waarom was dit het moment om dit boek uit te brengen, Bart?
2: Nou, het moment was eigenlijk tweeledig. Het punt was dat natuurlijk vorig jaar in de zomer overleed George Kooijmans, de gitarist en componist van de band en medeoprichter samen met Rinus Gerritsen. Dat was al iets waarvan je dacht van nou ja, dat is het. Het is nu echt afgelopen. En er kwam nog het element bij dat de Earring natuurlijk toen George ziekte bekend werd in 2021 zei van we stoppen ermee.
1: Ja.
2: En de uitzwaaiconcerten, minus George, zullen natuurlijk later deze maand 5 avonden plaatsvinden in Ahoy. En bij elkaar die 2 gegevens, het uitzwaaien van de Golden Earring en het overlijden vorig jaar van George. Ja. Ja, ik dacht bij mezelf, ja, als ik nou dat nog een keer in boekvorm wil uitbrengen, dan is dit het moment daarvoor. En over 5 jaar, ja, kan het ook trouwens, maar dit was meer een directe aanleiding, zal ik maar zeggen.
1: Exact. Ja, als jong jochie werd jij fan van de muziek van de Golden Earring. Kun jij nog de eerste kennismaking met de muziek van de mannen herinneren?
2: Ja, dat kan ik me heel goed herinneren, ja.
1: Hoe was dat?
2: Je had toen als kind luister je naar een paar zenders. Luxemburg, Radio Luxemburg en naar Radio Veronica.
1: Oh ja.
2: En op Radio Veronica hoorde ik dus als kind nummers van als Dead Day, Please Go, Sound of Screaming Day, In My House. Ga zo maar door. En er waren nummers, dat we, je zou kunnen zeggen, achteraf, een soort van hele vroege Britpop. Het was gitaarpop, maar met sterke melodieën. En ik hoorde dat uit de radio komen. En daar kon je meeneuren en meezingen. En dat sprak me enorm aan.
1: Ja, want wat pakte je toen wat je uiteindelijk nooit meer hebt losgelaten?
2: Nou, ik zou vertellen wat me, los van de kwaliteit van die singles die toen uitkwamen van de Earring, was heel persoonlijk. Een diep persoonlijk element. Ik kom uit een gezin waar mijn vader zei dat ik nooit geboren had mogen worden.
1: Wow.
2: En daarmee kwam mijn bestaan op losse schroeven te staan. Als je dat elke dag hoort, dan ga je twijfelen aan je bestaansrecht. En ik zag, als ik naar de lagere school, toen nog lagere school toe liep, 's ochtends om 7:15, dan zag ik op een muur in de Haagse Theresienstraat, zag ik heel groot met kapletters, de Golden Earrings, toen nog, hè, de Golden Earrings staan. En als ik dan terugliep om 3:30 meer, dan zag ik het nog. Met andere woorden, dat stond er echt. Dat bestond, die muur met dat opschrift. En omdat ik dat zag, bestond ik ook. Dus de vroegstelling is dat omdat de Golden Earrings bestond ik ook. En dat is iets wat me heel diep raakte. En daarbij kwam nog dat de Golden Earring voor mij als jonge Haagse jongen, symbool stond voor rock'n'roll. En ik vond rock'n'roll een ontzettend aantrekkelijke wereld. In mijn omgeving was het motto, doe maar gewoon nu al gek genoeg. Terwijl rock'n'roll motto gold, hoe gek hoe beter. En dat laatste sprak mij heel veel meer aan.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat de Golden Earring zorgde voor een nieuw leven, als ik het zo mag omschrijven. Als jij nu de muziek hoort, hè, van de Golden Earring, denk je dan nog wel eens terug aan die tijd, aan die lastige tijd?
2: Ja, zeker. Want ik ben natuurlijk heel veel met ze mee geweest.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik ze, nou, ik heb ze al meer dan 100 keer gezien. Zien optreden. En ik ben bevriend altijd geweest met César. Ja. Ik heb op zijn huis gepast, op vakantie was en zo. Ja. Ook natuurlijk hele diepe connecties met Rinus en Berry en Sjors. En dus ja, dat is voor mij, ja, weet je, kijk, het grappige was, ik woonde bij de Trezastraat en daar had een kantoor van Paul Aket. En die had het blad Muziek Express, wat in die tijd een heel groot blad was. En op een dag kwamen de Rolling Stones naar het Koerhout. En die stonden voor de deur, het pand van Paul Aket in de Trezastraat. Ik zat op school algebra te leren. En toen dacht ik, hoe klein ik al was, ik dacht, ik moet zijn in die wereld van de Stones. En niet in de wereld van de algebra.
1: Ja.
2: Ja, en de Golden Earring was natuurlijk Den Haag. Dus ik had het als het ware die toegangspoort naar de rock'n'roll en die manier van leven lag bij mij gewoon op een paar kilometer afstand.
1: Ja, en zoals we in het intro al verteld, op een gegeven moment mocht je met jouw muzikale helden op pad. Hoe was die eerste ontmoeting met de mannen?
2: Nou, zeg, kijk, ik kapte de boom natuurlijk wel, want ze dachten, ja, wat is dat voor een gozer? En, maar de eerste was eigenlijk oké, want ze mochten me gewoon op de een of andere manier, weet je. En ze hadden al vrij gauw door dat ik, dat wat ik zei, dat ik dat ook meende. En dat ik niet zoete broodjes bakte en niet allerlei rare fanachtige dingen of stiekem dingen opschrijven die niet goed voor de band zouden zijn, deed ik allemaal niet.
1: Nee.
2: Ik was gewoon de real deal. Dus ik genoot al heel snel het vertrouwen van de band. Zodat ik het vertrouwen ook heel snel genoot van Herman Brood. En toen ging het eigenlijk, ook omdat César, de vrienden met César, heel lang duurde al. En César, ja, die Bart is een raar goos, maar hij deugt wel. Dus dat werkte in mijn voordeel. En daardoor heb ik natuurlijk dat het punt is, als je met een band optrekt en groot Indivus doet, dan moet er een basis van vertrouwen zijn.
1: Ja, tuurlijk.
2: Dat is gewoon, ja, weet je, als je dat niet hebt, dan word je gewoon allemaal over lang een beetje ouwe hoeren bij een kop koffie, smiddags om 2 uur, en dat is dan het interview. En dat is dan allemaal hartstikke leuk en aardig, maar dat zet toch uiteindelijk toch geen zoden aan de dijk. Als je echt in de ziel van een band wil kijken, moet je met ze meeleven, en dat is wat ik gedaan heb.
1: Ja, en Bart, bij welke momenten stond jij echt even met je mond open te kijken en te luisteren naar de verhalen van de mannen?
2: Nou, ik zou vertellen, als je de Earring aanzet, en dan kan je bij wijze van spreken je beperken tot Rinus, dat is een master storyteller, dat is onvoorstelbaar. Dan, kijk, dat is geen doodsanekdotes, dat is een mammoetdenker aan anekdotes. Wat ik nooit had gedacht, Kiss, de wereldberoemde Kiss, met Gene Simmons, met die grote tong, weet je wel.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Dat Kiss was in Amerika ooit hun voorprogramma. Dus het was eerst Kiss, zoals het pauze, komt de Golden Earring.
1: Ongelooflijk, hè?
2: Ja. Ze hebben gespeeld met The Who, met Santana, met Ted Nugent, met 38 Special, met Led Zeppelin. Ik bedoel, ga zo maar door. Dat is, en niet op basis van Lutje Rozenwater uit Den Haag. Nee, het was gewoon, die ding had een monsterhit in Amerika met Ray the Love. Nee, dat was gewoon top of the bill. Dat is, ja, ik vond dat voor 4 Haagse jongens, weet je, die bij mij in de hoek woonde, ja, dat is toch, als je natuurlijk optreedt in stadions van 40.000 man in de jaren 80 en jaren 70, ja, dan heb je, Rudy, dan heb je toch iets goed gedaan.
1: Ja, 100%. En daar kunnen we ook als Nederlanders trots op zijn, toch? Zo'n band uit Nederland, absoluut. Zo internationaal succesvol, ik vind het gaaf. Dan tot slot, Bart, even fast forward naar nu en dan specifiek aanstaande zaterdag om 3 uur in boekhandel Blokker in Heemstede. Wat kunnen de mensen verwachten van deze middag?
2: Nou, weet je, het is zo, zoals gezegd, begin van ons gesprek, ik ben Haarlem en Heemstede zeer toegedaan.
1: Ja.
2: Boekhandel Blokker zit in Heemstede, in de winkelstraat daar. Ik ben er een aantal keer geweest. De eigenaar is Arno Koek.
1: Ja.
2: Jou misschien ook wel bekend.
1: Zeker.
2: Ik heb hem een aantal keren meegemaakt. Ook een paar keer heeft hij me geïnterviewd. Vind ik een bijzonder aardige man. daarbij is hij in het boekenvak ook nog eens een keer helemaal gepokt en gemazeld. Hij weet waar hij het over heeft. Bijzonder sympathiek. Dus als Arno Koek me belt van kom je langs, dan kom ik gewoon.
1: Ja, nou mooi. En dan even terugkomend op mijn vraag. Wat kunnen de mensen verwachten? Dus als ze nu denken, luisteren en denken van ik wil erbij zijn. Wat gaan ze meemaken?
2: Nou, wat ze gaan meemaken is eigenlijk, ik kom daarheen en dan hebben we afgesproken dat Arno gaat mij interviewen. Dat zal een half uur, 3 kwartier zijn. Daarna kunnen de mensen vragen aan me stellen. En daar ga ik signeren, het boek signeren.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden voor een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in maart in Spaarndam. Bij de inbraak werd een raam vernield, maar niks meegenomen. Bloed wat op de plek is gevonden, leidde via DNA naar de verdachte. De politie onderzoekt nog of hij betrokken is bij andere inbraken bij brandweerkazernes. Dit waren er dit jaar al 60. In de nacht van maandag op dinsdag is een scooter gestolen tijdens een straatroof. Dit meldt het HD. Twee jongens bedreigden in de Mercuriusstraat de 16-jarige eigenaar met een mes en gingen er met zijn scooter vandoor. De politie doet nog onderzoek en heeft een signalement verspreid. De verdachten zijn ongeveer 17 jaar oud met een lichte huidskleur en droegen zwarte kleding. Eén van hen droeg geen helm en had donkerblond haar. De andere droeg een helm met opvallende duivelsoortjes. De ANWB waarschuwt voor flinke verkeersdrukte rond de Dutch Grand Prix aankomend weekend in Zandvoort. Vanaf vandaag al zijn meerdere wegen dicht en is Zandvoort alleen bereikbaar met de trein, de fiets, te voet of met een ontheffing. Ook in onder meer Bentveld, Aardehout, Overveen en Haarlem zijn wegen afgesloten. Er rijden extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort, maar fietsen mogen niet mee. En Zandvoort staat op 20 en 21 maart 2027 in het teken van drie grote sportevenementen. De 30 van Zandvoort, de Omloop en de Circuitrun. Naar verwachting komen ruim 30.000 wandelaars, fietsers en hardlopers naar de badplaats. De inschrijving is inmiddels geopend. Ook langs de routes en op het circuit is veel entertainment voor bezoekers. Het Diabetesfonds is bij alle drie de evenementen het goede doel. Meer informatie is te vinden op de site Evenementen in Zandvoort 2027.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. En dat gebeurde nadat een kennis geen contact met hem kon krijgen en de politie waarschuwde. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld, maar hij heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten. Zijn daad hing samen met veel andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in en rond Amsterdam. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. En als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Het weer, tussen de buien door schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het vooral erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Zo staat er een lange file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voorbij Haarlem is de vertraging ruim een uur. Op de N208 Sassenheim richting Velzen staat file bij de aansluiting met de A22. Hier een kwartier vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek bij Akersloot in slechte toestand. Vanaf knooppunt Velzen 20 minuten extra reistijd. En op de A7 van Zaanstad naar Horen staat file bij Purmerend Zuid. Hier is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: van Haarlem Vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: Je luistert naar Haarlem Vandaag. En het kan je niet ontgaan zijn. Het is flink onrustig in Iran. Sinds eind december 2025 zijn er protesten. En de autoriteiten die slaan hard terug met veel arrestaties en geweld. Internet ligt er op veel plekken stil. De economie blijft wegzakken. En er is extra spanning door regionale dreiging met de VS. Sarah Alijani die komt uit Iran. Woont inmiddels 25 jaar in Nederland. En in Haarlem heeft zijn eigen huid- en laserkliniek. Sarah, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
1: Allereerst, wat doen die beelden uit Iran met jou?
2: Heel veel.
1: Ja, vertel eens.
2: Ik hoop dat ik nu ook niet echt emotioneel van word. Want...
1: Nee, maar dat maakt niet uit, ik snap het.
2: Ja, soms ben ik hoopvol. Ik ben eigenlijk meestal trots. En trots op mijn Iraanse bevolking. Dat echt iedere keer heel krachtig voor hun rechten opkomen. En soms voel ik me machteloos. En omdat ik hier zit. En niks kan doen eigenlijk. Behalve, behalve buitenlandse media. Sorry, ik ben een beetje...
1: Ja, dat snap ik. Neem je tijd.
2: Ja. Ja, of in mijn eigen sociale kanalen is te posten en mensen een beetje inlichten en op de hoogte brengen wat er gaande is. Maar ik merk wel dat echt in zo'n veilig land als Nederland, besef is best moeilijk. Ook al willen mensen echt meeleven met je, maar ze snappen echt niet hoe het voelt om uit zo'n land te komen.
1: Nee, nee, precies.
2: De veiligheid eerst ervaren.
1: Want heb jij nog contact met familie daar? Ik zei het al in het intro, het internet ligt op heel veel plekken plat. Hoe gaat dat?
2: Ja. Nou, vorige week donderdag precies gingen mijn nichtje en mijn neefje protesteren op straat. Dat was hun laatste berichtje. En ze zeiden, ik denk dat het internet plat gaat liggen, dus wees onze stem. Maar sindsdien heb ik geen bericht meer ontvangen. En ik heb ze een paar keer zelf geprobeerd ook met vaste telefonie te bellen. Maar dat lukt niet. Alleen zij kunnen heel kort bellen.
1: Ja.
2: En ook geen WhatsApp bericht, ook geen e-mail.
1: Nee.
2: Niks.
1: En je hebt vandaag nog een familielid gesproken, toch?
2: Ik heb niet zelf persoonlijk gesproken. Mijn moeder. Mijn moeder woont ook in Nederland. Mijn moeder heeft met haar zus gesproken. En die heeft ons verteld dat zij wel oké zijn, gelukkig.
1: Oké, nou dat is het allerbelangrijkste. Wat vertellen zij jou nog meer?
2: Het was een hele korte gesprek, maar ik volg het gewoon op andere kanalen. En dat dit regime echt keihard mensen toeslaat en mensen vermoordt op straat. Zelfs met militaire gewichten, wapens. Dat zij nog steeds willen eigenlijk het regime veranderen.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk hun doel. Maar dat kan niet door de mensen uit binnen Iran, buitenland en andere landen moeten ook zich bemoeien.
1: Ja.
2: Want dit is een echt goed georganiseerde terroristische regime. Die alles aandoet, die heeft zoveel macht, zoveel geld. En die geeft ook dat geld uit om hun ideologie te bewaken. En mensen uit Iran hopen eigenlijk oprecht dat ergens een grote macht net als Amerika iets voor hun kan betekenen. Maar wij weten ook wel dat alleen Amerika iets doet wat in hun belang is. En dat is ook logisch. Maar hoop hebben wij wel. Maar iedere keer als Trump iets zegt, dat ze gaan onderhandelen, dan zakt de moed weer onder de schoenen. En iedere keer dat hij zegt, ik wil gewoon dat vrije Iran, en dan iedereen is blij en zijn ze weer hoopvol.
1: Ja.
2: Maar ik denk niet dat mensen uit Iran echt tegen dat regime kunnen zonder wapens. Ze gaan echt met lege handen op straat.
1: Precies.
2: Ze zijn zat. Ze willen een seculair regime.
1: Ja.
2: Ze willen godsdienst politiek apart. Maar het is heel moeilijk. Het is al 47 jaar.
1: Want Sarah, er zijn wel geruchten dat Amerika gaat ingrijpen. Trump heeft wel inmiddels gezegd de opties open te houden. Als ik dit hoor, hink ik op twee gedachten. Kijk, geweld is nooit de oplossing, maar misschien is het wel dus de enige manier om het regime omver te werpen. Hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja, daar ben ik ook met je eens. Dit is echt zo'n gewelddadig regime dat de mensen zelf... Want kijk, waarom gaan ze internet platleggen? Omdat ze mensen kunnen bombarderen, niet bombarderen, maar gewoon met militaire wapens vermoorden op straat. Ik kan een voorbeeld noemen van wat nieuws wat laatst vandaag of gisteren naar buiten kwam. Een bazaar in een grote stad, niet in Teheran, maar in Rijst. Ze hebben een hele grote bazaar in brand gestoken. En zodat de mensen niet kunnen vluchten. Mensen die protesteerden waren in dat bazaar. En daarna hebben ze met militaire wapens iedereen vermoord.
1: Tja.
2: Mensen konden niet weg uit het bazaar. Dus als regime, dit regime is in alles in staat. Voor hun ideologie. Ja, alleen ik denk iets met humanitaire hulp of hulp van buitenland. Mensen vrij kunnen zijn.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja,
1: nou ja, kijk,
2: heel moeilijk.
1: Ja, dat snap ik.
2: Hier heel moeilijk om te bepalen, maar wij kunnen ook alleen maar hoop houden.
1: Ja. Wat doet die machteloosheid met jou, Sarah? Dat je inderdaad hier in Nederland zit, een deel van jouw familie zit daar. Wat doet dat met jou?
2: Ja, wij proberen hier ook ons best te doen. Bijvoorbeeld demonstreren, e-mails sturen naar verschillende instanties, buitenlandse zaken, met ministers contact leggen. Gisteren waren ook even Iraniërs in Amsterdam, vanaf Dam naar volgens mij bij Amerikaanse ambassade. Ja. Hele lange stoet was daar naartoe gelopen. Om te zeggen dat zij echt hulp willen van buitenland. Dat is het enige wat wij kunnen doen in een veilig land.
1: Ja.
2: En dan sta ik daar te demonstreren, te leuzen, te hard te roepen. Maar dan denk ik, ja, ik kan hier heel makkelijk mijn gevoelens uitlaten. Of mijn woede. Maar in Iran krijgen ze kogels.
1: Tja.
2: En dat is heel moeilijk. Ik maak me echt zorgen om ook mijn familie, maar ook andere mensen.
1: Ja.
2: Ja, als iemand zegt, ken je mensen nog uit Iran? Ja, daar wonen 90 miljoen mensen, Iraniërs. Dat zijn allemaal mensen die ik van hou.
1: Ja, tuurlijk.
2: En ik heb die vrijheid hier al 24 jaar, 25 jaar. En ik wil ook dat zij dit voelen. Dat ze echt weten wat het voelt om vrij te zijn. Om al je kleine rechten te mogen hebben.
1: Ja. Ja, en wat doe jij, Sarah, om soms eventjes gedachten te kunnen verzetten? En eventjes die negativiteit los te laten. Lukt dat überhaupt?
2: Ja, op dit moment heel moeilijk. Want ik word wakker met mijn telefoon in mijn hand. En ik volg alle nieuws. En ik ga in bed met mijn telefoon weer in mijn hand. Ik probeer nu alle negatieve berichten, alle aanmoedigende berichten te luisteren en te kijken. En negatieve berichten en ontmoedigend een beetje vermijden. En ja.
1: Ja, dat is het minste.
2: Ik woon in Nederland, ik heb een baan, ik moet werken, ik heb kinderen. Dus ik moet ook mijn dagelijkse dingen doen. Maar het is heel moeilijk. Als ik gewoon naar een supermarkt loop, in een supermarkt, kijk ik naar mensen. En ik wil echt met ze praten, dan denk ik, zij begrijpen me niet.
1: Mm.
2: Of met mijn eigen klanten. En dan denk ik, ja, ik moet alles in me houden. Met de buren, zij willen met je meeleven, maar het is toch niet te begrijpen voor ze.
1: Nee, en wat is dan niet te begrijpen?
2: Dat het echt heel pijn doet dat mensen zoveel zo makkelijk vermoord kunnen worden op straat. Moeders, zoons, vaders. Ja, iedereen heeft een familie. Iedereen is een kind van iemand. Of een vader van iemand. Of een moeder van iemand. En, ja.
1: Ja.
2: Hier.
1: Ja, heftig. Tot slot, Sarah, wat geeft jou wel hoop voor de toekomst?
2: hoop de, ja, dit proces of dit deze protesten zijn anders, omdat wij nu echt een soort van leider hebben, dat mensen hem op straat roepen. Dat, ik weet niet of je op de hoogte bent, dat kroonprins van Iran, die ook 47 jaar geleden uit het land is gedreven, die heeft eigenlijk, de protesten zijn begonnen door zijn oproep. Om, ja. Hij heeft dat tot nu toe nog nooit een oproep gedaan. En dit was zijn eerste oproep. En ik vertrouw hem. En ik hoop, ik weet dat hij ook in democratische landen is opgegroeid. Hij was heel jong toen hij Iran moest verlaten.
1: Is de zoon van de Shah, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Hij zit op dit moment in Amerika.
2: Ja, ja. En zijn woorden geven mij heel erg hoop. Ik volg hem heel nauwkeurig. Iedere dag ga ik kijken of hij een nieuwe post heeft op Instagram gepost. Of ik had geen Twitter of X. Maar voor dit heb ik weer de X gedownload.
1: Ja.
2: En zijn woorden geven mij echt een hoop. Dat het wel, dat als hij, dat hij wel met andere landen kan onderhandelen.
1: Precies. Nou, laten we die hoop houden. En laten we ook kijken naar het buurland, hè, Syrië. Die hadden het Assad-regime, 53 jaar. En vorig jaar is het regime gevallen. Goeie vriend van mij, Nadim, komt uit Syrië. En ik heb van dichtbij mogen meemaken wat het heeft betekend voor hem en de rest van het volk. En ik gun eigenlijk de mensen in Iran en ook mensen die een Iraanse achtergrond hebben zoals jou, en gewoon in Nederland wonen, een betere toekomst. Sarah, bedankt voor je toelichting en heel veel sterkte en hoop gewenst voor de toekomst.
2: Dankjewel en bedankt dat ik ook mijn woord mocht.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het op dit moment vooral druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort staat een file met maar liefst 50 minuten vertraging. De N208 Sassenheim richting Velzen bij de aansluiting met de A22 een kwartier oponthoud. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is bij Akersloot het wegdek in slechte toestand. Hier is de vertraging 25 minuten. En ook staat er file op de A10, de Ring Oost richting Purmerend. Daar is de vertraging tussen Amsterdam-West en Zeeburg ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: Sinterklaas kwam heel vroeg dit jaar in het Spaarne gasthuis. En dat klinkt natuurlijk heel interessant. Maar het had wel een serieuze achtergrond. Want er zijn maar liefst 900 fietshelmen weggegeven aan medewerkers. En dat was niet omdat we dan een goedkoop Sinterklaas cadeautje konden regelen. Nee, dat heeft een heel andere bedoeling. Aan de telefoon om ons daar alles over te vertellen, Helen Jacob. Afdelingshoofd wetenschap bij het Spaarne Gasthuis. Helene, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
1: Hallo, want jij bent initiatiefnemer van dit project. 900 helmen in het ziekenhuis aan medewerkers. Het is geen vervroegd kerstcadeau, geloof ik. Hier zat wel iets achter, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik moet je wel eventjes corrigeren. We hebben vorige week de eerste 100 helmen uitgedeeld. En de resterende helmen gaan we begin januari uitdelen. Maar totaal zijn het er inderdaad 900 medewerkers van het Spaarne Gasthuis die hebben aangegeven dat ze graag zo'n helm zouden willen hebben.
1: Ja, want ze konden ze aanvragen, hè? Want dat was het hele ding.
2: Ja. Ja.
1: Maar waarom eigenlijk? Waarom geven jullie die helmen zo uit? Wat is het idee erachter?
2: Ja, het idee erachter is eigenlijk, ik ben zoals je al aangaf van de afdeling wetenschap.
1: Mm-hmm.
2: En wij hebben sinds 2022 hebben wij alle spoedeisende hulpbezoeken geanalyseerd bij het Spaarne Gasthuis. Van mensen, jongeren die binnenkwamen onder de 25 jaar met een ongeluk, betrokken bij een ongeval met een fatbike, e-bike of een scooter.
1: Mm-hmm.
2: Die data hebben wij verzameld tot juni afgelopen, of dit jaar, 2025. En daaruit bleek eigenlijk wel dat ongevallen met een e-bike of scooter eigenlijk vaker serieus letsel bij optrad, vaker een hoofdtrauma optrad, vergeleken met scooterrijders.
1: Hmm.
2: En het grote verschil wat we eigenlijk daarin zagen is dat scooterrijden hebben over het algemeen een helm op. En jongeren op een fatbike of e-bike over het algemeen niet, of eigenlijk niet.
1: Nou ja, ik wou zeggen, over het algemeen, dit is zo'n aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid of zo, hè?
2: Ja. Ja. En daaruit zagen we dus dat inderdaad dat meer hoofdtrauma optreedt bij fatbike of e-bike rijders dan bij scooterrijders. Voornamelijk door die helm die niet gedragen wordt.
1: Ja.
2: Daar hebben we een tijdje geleden onderzoek naar gedaan. Die data zijn we aan het verzamelen. En hebben we ook al een tijd geleden in het Haarlemse Dagblad daar een artikel over gehad. Of in een dagblad over dat wij als Spaarne Gasthuis de helm adviseerden voor minderjarigen. Eigenlijk een helmplicht adviseren voor minderjarigen. Dat hebben wij uitgedragen.
1: Ja.
2: En toen kwam dat artikel uit. En toen dacht ik eigenlijk, als we dit nou vertellen dat minderjarigen een helm moeten gaan dragen, moeten wij dan niet gewoon het goede voorbeeld geven als Spaarne Gasthuis, als ziekenhuis zijnde, moeten wij gewoon niet het goede voorbeeld geven voor onze medewerkers.
1: Ja.
2: Want heel veel van ons fietsen ook dagelijks van woon-werkverkeer op de fiets. Ik zelf ook, vanuit Haarlem fiets ik iedere dag naar mijn werk in Hoofddorp.
1: Met een elektrische fiets?
2: Met een elektrische fiets, dat inderdaad wel. Ja, en ik zie er toch regelmatig hoe dat op ons fietspad met zoveel verschillend verkeer, langzaam snel verkeer, kinderen, jongeren, ouderen. Dat het vaak gelukkig bijna goed, net goed afloopt. Mm. Maar ik dacht eigenlijk vind ik dat we gewoon het goede voorbeeld moeten geven.
1: Ja.
2: We zijn een ziekenhuis, laten we het goede voorbeeld geven aan onze medewerkers. En zo ben ik die actie gestart in het Spaarne Gasthuis.
1: Supergoed, hè?
2: Het resultaat overweldigde ons eigenlijk.
1: Ja.
2: Want we dachten misschien.
1: Nee, want dat kan ik me voorstellen. Want je hebt natuurlijk, jullie zijn een ziekenhuis, dus geen helmenopslagplaats, zeg maar. Het is niet dat jullie magazijn hebben met dit soort fietshelmen. Dus je gaat op een gegeven moment aan collega's vragen van, wie heeft er interesse in zo'n ding? En uiteindelijk zijn het er maar liefst 900 die je kwijt moet. Jumig.
2: Ja, klopt. Ja, wij waren ook echt positief verrast, moet ik zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Ik had misschien een 100, 200 verwacht die dat zouden doen, maar in hele korte tijd waren er ruim 900 mensen die hebben aangegeven. En dat is dus bijna een kwart van ons personeel. Die hebben aangegeven dat ze die helm willen hebben.
1: Wauw. Wat zegt dat?
2: Ja. Ja, dat zegt dat het leeft. Dat zegt dat we er toch wel heel erg mee bezig zijn. En dat vind ik alleen maar goed. Want daar wilde ik juist ook die aandacht voor vragen.
1: Ja, want dat is het hele ding. Hè? Het gaat om aandacht vragen. Steeds maar weer voor hoe gaan we eigenlijk, want daar komt het op neer. Hoe gaan we eigenlijk om met die snelheid van die fatbike, die e-bikes? En hoe zorgen we dat het een beetje veilig kan?
2: Ja, precies. Ja.
1: Jeetje. Maar ik had niet verwacht dat het zo'n groot verschil was. Want ik zie hier inderdaad dat het iets van 40% hoofdtrauma bij de fietsen, zeg maar. En de scooterrijders 19%. Dat is bijna een verdubbeling. Of nou, niet bijna. Dat is een ruime verdubbeling.
2: En dat komt dus... Het grootste verschil is dat de scooterrijders een helm dragen.
1: Ja.
2: En fatbike en e-bike rijders niet.
1: Zijn er stappen in de wetgeving inmiddels die zeggen dat we dat advies wordt overgenomen? Dat het verplicht moet worden?
2: Nou, wij zijn ook echt vanuit Spaarne Gasthuis wel bezig om ook de ministers aan te schrijven. Ja. We hebben in de tijd minister Matlener aangeschreven. Om dat ook die bewustwording te creëren. Ik zag ook dat hij in de media daar ook mee bezig was. Ik weet dat het AMC in Amsterdam, het AUMC, ook bezig was met een kleine pilot om wat fietshelmen uit te delen. Dus het leeft echt. Ik hoorde laatst op het nieuws dat er wellicht vanaf 2027 een helmplicht kwam voor minderjarigen.
1: Ja, het lijkt me zeker als ik deze cijfers zo zie, geen overbodige luxe, zeg maar.
2: Nee, precies. Er zien natuurlijk gewoon heel veel op de fietspaden gebeuren en steeds meer verschillend fietsverkeer.
1: Ja.
2: Want dat makkelijker in de hand werkt.
1: Kunnen jullie het aan allemaal nog? De hoeveelheid?
2: Wat bedoel je?
1: Gewoon de hoeveelheid mensen die dan inderdaad op zo'n e-bike ergens tegenaan botsen.
2: Nou ja, we zien wel dat we sinds we de data verzamelen dat inderdaad de aantallen wel oplopen van ongelukken met fatbike, e-bikes van minderjarigen onder de 25. Die data hebben we verzameld. Daar zien we wel dat er bijvoorbeeld in 2022 zo'n 100 waren. En dit jaar zien we tot juni bijvoorbeeld dat het er al 100 zijn in de helft van het jaar. Dus het loopt wel toe. Maar we zien natuurlijk ook steeds meer jongeren op e-bikes en fatbikes.
1: Ja,
2: dus in die zin klopt het natuurlijk ook.
1: Ja, maar er is nog geen nood vanuit het Spaarne die zeggen van ja, dit is gewoon te veel.
2: Nou ja, ik denk elk ongeluk is er één te veel.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, nee, maar we hebben toen jaren geleden natuurlijk ook wel gesproken over die COVID-tijd. En toen hebben we ook wel eens gezegd van joh, ja, de grens wordt wel een beetje opgerekt hier.
2: Ja.
1: Maar dat is nog niet per se aan de hand, begrijp ik.
2: Nee
1: oké, okay, goed zo. Dat is fijn.
2: Dat is niet zozeer aan de hand. Nee. Maar ik denk, zeker als je natuurlijk als jongere op jongere leeftijd zo'n hoofd hersenletsel hebt, heeft dat natuurlijk gewoon veel impact.
1: Zo. Je zal het meemaken, zeg.
2: Dat kan je wel door een helm te dragen. Heeft dat gewoon invloed op de aard en de ernst van het letsel.
1: Nou, iedereen die nu luistert, die denkt mijn kind heeft een e-bike of een fatbike, of ik zelf heb een e-bike of een fatbike. Rustig aan, weet je wel. Neem even dat helmpje, zet hem even op. En je bent in ieder geval een stuk veiliger op weg.
2: Absoluut.
1: En dan zou ik ook beleidsmakers willen uitnodigen om hier vooral even snel beleid op te maken. Zodat er eventueel zelfs vanuit een soort drang of dwang kan worden gehandeld. Zo.
2: Ja. En wij hopen eigenlijk heel erg vanuit ons Spaarne Gasthuis ziekenhuis dat we natuurlijk ook het goede voorbeeld kunnen geven aan wellicht andere zorginstellingen of andere instellingen die denken, hey, dat is een goed idee. Wij gaan ons personeel dit ook geven.
1: Kijk, nou, goed voorbeeld doet goed volgen, hoop ik dan maar. Helene Jacobs, afdelingshoofd wetenschap bij het Spaarne Gasthuis, dank je wel. En een ongelooflijk goed initiatief. Want zo kunnen we elke keer maar weer het belang van zo'n helm van dat hoofd onderstrepen met elkaar.
2: Precies.
1: Dank je wel. Hele fijne avond.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Trace Abeling. De politie heeft een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden voor een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in maart in Spaarndam. Bij de inbraak werd een raam vernield, maar niks meegenomen. Bloed wat op de plek is gevonden leidde via DNA naar de verdachte. De politie onderzoekt nog of hij betrokken is bij andere inbraken bij brandweerkazernes. Dit waren er dit jaar al 60. Langs het Spaarne is opnieuw een zinkhol ontstaan. Een gat van ruime meter diep. Volgens Spaarnelanden lekt de oude kademuur, waardoor zand wegspoelt en de straat verzakt. De gemeente laat het gat voorlopig repareren en controleert de kade wekelijks. De kademuur wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar vervangen. In de nacht van maandag op dinsdag is een scooter gestolen tijdens een straatroof. Dit meldt het HD. Twee jongens bedreigden in de Mercuriusstraat de 16-jarige eigenaar met een mes en gingen er met zijn scooter vandoor. De politie doet nog onderzoek en heeft een signalement verspreid. De verdachten zijn ongeveer 17 jaar oud met een lichte huidskleur en droegen zwarte kleding. Eén van hen droeg geen helm en had donkerblond haar. De andere droeg een helm met opvallende duivelsoortjes. En Zandvoort staat op 20 en 21 maart 2027 in het teken van drie grote sportevenementen. De 30 van Zandvoort, de Omloop en de Circuitrun. Naar verwachting komen ruim 30.000 wandelaars, fietsers en hardlopers naar de badplaats. De inschrijving is inmiddels geopend. Ook langs de routes en op het circuit is veel entertainment voor bezoekers. Het Diabetesfonds is bij alle drie de evenementen het goede doel. Meer informatie is te vinden op de site Evenementen in Zandvoort 2027.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Het zou eigenlijk dit jaar nog dichtgaan, maar volgens het COA zijn er te weinig andere plekken om mensen op te vangen. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. Na de zonsverduistering van vorige week hebben hoogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. De meerderheid van de 5 kinderen en 13 volwassenen heeft milde klachten. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het met name nog druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Het rijdt langzaam op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voorbij Aardenhout 40 minuten vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat ook nog file. Bij Akersloot is het wegdek in slechte toestand en dit kost je ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: beste van Haarlem Vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: Schrijver Bert Natter won vorige week de Libris Literatuurprijs met zijn boek Aan het einde van de oorlog. De jury noemde de roman een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende wijze waarop een geschiedenis wordt herverteld die nooit vergeten mag worden. Aanstaande zaterdag is hij te gast bij Boekhandel Blokker in Heemstede. Bert Natter, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Allereerst, je bent al jarenlang schrijver. Heel veel boeken op je naam staan. En toch leek je overrompeld toen Noraly Beyer jouw naam uitsprak. Maar ook alles wat daarna je is overkomen.
2: Ja, zeker. Nou ja, dat moment. Kijk, ze begon met een soort samenvatting zonder het boek te noemen. Van het winnende boek, of het boek dat zou bekroond worden. En ik dacht toch, ik heb die andere boeken van de shortlist ook allemaal gelezen. En ik dacht, ja, dit is wel van toepassing op mijn boek. Maar ja, wie weet heb ik in die andere boeken wel iets gemist. Waardoor het ook van toepassing is op het boek van Peter Buwalda. Omdat ik het in de gaten heb. Dus laat ik nou maar wachten totdat ze echt mijn naam heeft gezegd. En toen zei ze mijn naam, toen was het, dat was wel. Nou ja, je denkt, dat is alleen maar een soort blijdschap en trots of dankbaarheid of zo. Maar dat was wel echt een heel diep gevoel van een soort bestemming bereikt. Terwijl ik helemaal nooit het idee heb gehad, ik moet de Librisprijs winnen of zo. Maar toen het zover was, toen dacht ik wel, oh ja, hier is toch wel een hele lange weg naar het schrijverschap toe. En toen vanaf mijn debuut vanaf 2008... tot nu, daar is wel een soort eikpunt in. Of een soort, ja, er is iets bereikt nu.
1: Ik vind het ook heel mooi als je het benoemt als bestemming bereikt. Dus het was niet je doel, maar dit is dus kennelijk wel iets waar je uiteindelijk wel naartoe hebt gewerkt.
2: Ja, het is wel een heel duidelijke erkenning dat zo'n jury, waar we toch vanuit moeten gaan dat die er verstand van hebben. En over een heel jaar bijna 200 boeken hebben gelezen. En dan denk ik, dit is het beste boek van al die boeken, vinden wij als jury. Dat zegt iets. En dan sta je ook in een lange traditie van meer dan 30 jaar. Waarin al die jaren steeds de procedure van Harry Moerisch was. Wat ik een heel goed boek vind bijvoorbeeld. En een heleboel meer andere boeken die ik de moeite waard vind. Die zijn bekroond. En auteurs die ik mijn leven lang heb bewonderd met die prijs. Dus ja, dat is wel toch een belangrijk moment, ja.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen, want ineens sta je er. Nee, ik kan me dat helemaal niet voorstellen, want de dag dat ik daartussen kom te staan, die komt niet. Maar het feit dat alles wat je las, die schrijvers, wat misschien een reden is geweest om ook te gaan schrijven, daar sta je nu tussen. Dus je bent daar ineens een onderdeel van.
2: Ja, ja, ik was dit jaar op het boekenbal. En vroeger ging ik altijd met mijn beste vriend Ronald Schippard. Al vanaf dat we nog zelf hij ook nog niet gedebuteerd was. Dus jaren voordat hij debuteerde. En hij was nu dit jaar niet gegaan en hij vroeg hoe was het en wie heb je allemaal gezien. En toen zei ik, ja, er zijn nog maar zo weinig mensen over die ik op afstand bewonder. Weet je wel, vroeger dan stond daar ergens Harry Moelisch. Ja, dan bleven wij daar gewoon een tijdje in de buurt hangen om in de buurt van Harry Moelisch te zijn. Maar nu zijn er natuurlijk ook een heleboel schrijvers die ik heel erg goed vind. Tommy Wieringa bijvoorbeeld, maar ja, die dat is gewoon, hey Bert. Ja. Dat is niet meer op afstand bewonderen of zo.
1: Je noemde al net Ronald Giphart. Jullie hebben ook heel veel boeken samengeschreven. Auteurschap. Hoe reageerde hij dat jij die prijs hebt gewonnen? Wat zei hij?
2: Nou, het belangrijkste wat hij zei was, ik zei toch dat je zou winnen. En dat zei hij al toen hij de drukproef las. We lezen altijd met elkaar mee, maar ik vond dit boek het zit gewoon heel bijzonder in elkaar. Dus ik durfde het gewoon niet echt aan andere mensen te laten lezen, omdat iemand zou kunnen zeggen van, ah Bert, doe toch normaal, schrijf toch een normaal boek. Het is helemaal niet raar in de zin van dat het onleesbaar is, want mensen vinden het juist heel erg mooi om te lezen. Maar goed, het zit bijzonder in elkaar. Maar toen hij het had gelezen, zei hij al, zo'n boek wordt maar één keer in de 10 jaar geschreven, Bert. En dit, hier ga je prijzen mee winnen en dit gaat internationaal vertaald worden. Dat is wat hij zei. En ik zei, Ronald, eerst maar zien hoe het valt in Nederland. Maar hij heeft gelijk gekregen, want de rechten zijn ook internationaal verkocht. En het heeft een prijs gewonnen. En niet alleen deze prijs, ook nog een Vlaamse prijs, de Confituur Boekhandelsprijs. Dat zijn Dus het zijn al twee prijzen. Dus hij heeft helemaal gelijk gekregen.
1: Ja, want op zich, hè, het onderwerp, de Tweede Wereldoorlog, daar zijn heel veel boeken over geschreven. Dit boek speelt zich ook af tijdens de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp. Maar de hele roman speelt zich af op één dag. 20 april 1945. En het is ook niet zomaar een datum.
2: Nee, dat is, weten wij nu. Maar dat wisten ze op dat moment natuurlijk zelf nog niet. De laatste verjaardag van Adolf Hitler. 10 dagen later zou hij zelfmoord plegen. Maar die verjaardag wordt in dat kamp gevierd. In ieder geval door de daders. Of in ieder geval door de SS'ers. Dus het is, ja, het is een punt waarop het heel erg op scherp staat. Niet alleen voor de slachtoffers, die ook in het boek een stem krijgen. Maar op dat moment ook voor de daders en voor de omstanders. Want ja, de Russen, het Rode Leger, rukt dan op met tientallen kilometers per dag. Overrompelen ze Duitsland. Of ja, pakken ze Duitsland eigenlijk in. En ook zij moeten al, iedereen in het boek eigenlijk moet vrezen voor zijn leven. Moet zich afvragen, leef ik aan het eind van de oorlog? En dus aan het eind van mijn boek, leef ik dan nog? Dus het staat heel erg op scherp.
1: Nou, en wat mij vooral, of wat ik ook denk overal, dat heel veel indruk maakt en wat ook heel knap is, die dag wordt bekeken en beschreven, je zei het al, door allemaal verschillende personages van vanuit hun eigen, nou ja, standpunt, maar ook positie op dat moment. 31 in totaal. SS-luitenant tot de 11-jarige zoon van een kampcommandant. Allereerst, hoe schakel je tussen al die uitersten en hoeveel inlevingsvermogen komt daarbij kijken? Terwijl dat in sommige gevallen volgens mij bijna onmogelijk is.
2: Ja, ik heb toch geprobeerd kijk, het is zowel natuurlijk voor ons in het vredige Nederland in 2026 onmogelijk om ons in te leven, werkelijk in te leven in wat er omgaat in een officier van de SS die gewoon een moordenaar is en een massamoordenaar. En tegelijkertijd is het misschien nog wel moeilijker om je in te leven in een slachtoffer van een vrouw die al 1,5 jaar in dat kamp vastzit en die wordt geprobeerd door te zo min mogelijk eten te geven en zo hard mogelijk laten werken om het leven te brengen. Dat zijn twee uitersten die in het boek staan, maar toch moet ik op de een of andere manier ze allebei als mensen beschouwen en ze ook als mensen beschrijven. En proberen ook, ja, hun gevoelens en ideeën en gedachten zo op te schrijven dat je als je dat boek leest, dat je gelooft dat je werkelijk met ze meeloopt op die afschuwelijke dag.
1: Ja. Ik heb wel even gegniffeld om je dankwoord nadat je de prijs won.
2: Ja.
1: Weet je al wat ik ga zeggen of nog niet?
2: Nou, zeg jij het maar.
1: Oké. Je bedankte je vrouw voor haar salaris.
2: Dat was het enige dingetje in het dankwoord waar ik even van tevoren over na had gedacht. Stel dat ik dan, omdat het nogal aankwam op de volgorde waarop ik het zou zeggen. Dus ik zei zoiets als, en ik bedank mijn vrouw, mijn lieve vrouw Esther Kuiper, zoiets, voor haar liefde, trouw, vriendschap en voor haar salaris. Ja. Dat was echt een uitsmijter. Want ik wilde haar ten eerste dacht ik, dit is grappig natuurlijk. Maar het is ook de realiteit. Dat je als je. Ja. Ten eerste dat heel belangrijk om te laten zien dat een vrouw ook kostwinner kan zijn in Nederland. En ten tweede om te laten zien dat als je blijkbaar, als je deze prijs krijgt, op het hoogste niveau literatuur bedrijft in Nederland, dat het dan nog eigenlijk iemand vanuit moet gaan dat je gemiddeld onder het minimumloon verdient.
1: Want hoeveel jaar heb jij hier aan gezeten?
2: Ik heb in een periode van 4 jaar heb ik ongeveer 1 jaar en 8 maanden aan geschreven. En toen nog in een half jaar, een maand of 3, 4 met de drukproeven en redactie en zo. Dus laten we zeggen in een periode van ruim 4 jaar, 2 jaar tijd zit erin. Ja. En dan alleen voor dit boek, want ik heb daarvoor wel ook pogingen gedaan om over de Tweede Wereldoorlog te schrijven in een roman die een beetje gestrand zijn. Dus in principe is het nog langer. Dus het zit gewoon, ja, ook in een boek, maar dit gaat nu over een bekroond boek. Maar ja, ook in andere boeken van mijn collega's, daar zit gewoon ontzettend veel werk in. Het is gewoon, zelfs een dun boek schrijven is gewoon hard werken om het rond te krijgen. En ja, Het is geen vetpot over het algemeen.
1: Nou, gelukkig kan je nu wel 50.000 euro bijstorten op de gezamenlijke rekening.
2: Ja, zeker. Ja,
1: dat is fijn. Zaterdag 23 mei, dus overmorgen om 11 uur... ben je op bezoek bij boekhandel Blokker in Heemstede... Waar je zal worden geïnterviewd, ik denk door Arno Koek zelf... En waar je ook je boek zal signeren. En het is voor iedereen vrij toegankelijk. Dus hartstikke leuk en dank je wel hiervoor.
2: Nou, dank je wel.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
2: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
1: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het nog druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Er staat een lange file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Bij Zandvoort is het oponthoud 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Een hele goede avond. Je luistert naar 105 Sessions met vanavond Hard Talent on Tour live.

The Weeknd op 105, Take My Breath. En je luistert naar een nieuwe aflevering van 105 Sessions. Een hele goede avond, hartelijk welkom. En vanavond hebben we echt wel een hele bijzondere uitzending, durf ik te zeggen. We hebben namelijk niet 1 uur, maar 2 uur, ja, live muziek. We hebben namelijk een speciale gelegenheid vanavond. 2 deelnemers van Hard Talent on Tour, die zijn hier te gast. Dat is een soort talentenprogramma uit Haarlem en omstreken. Ja, die, zoals het al zegt, een beetje toeren door de regio. En een van hun stops is dus ook Haarlem 105 met ons mooie programma. Dus komende 2 uur hebben we muziek. Het eerste uurtje zo direct heb je muziek van Zenne. Die begeleidt zichzelf met de gitaar en dat klinkt al fantastisch. Die staat al een beetje te oefenen hiernaast. En in de 2e uur hebben we Maral en die, ja, die maakt gewoon gebruik van haar instrument. En dat is vooral haar stem. Nou, hartstikke mooi allemaal. Dus de komende 2 uur zit je wel goed bij Haarlem 105. Live muziek, interviews met artiesten uit de regio. Kortom, blijf lekker luisteren. Ook lekkere muziek uiteraard buiten die live muziek om. Wat dacht je van Niall Horan?

0: lekker blijft hier. Nile Horan hier op Haarlem 105. Tastes so good. En hartelijk welkom bij 105 Sessions dus. We zijn hier met een hele lading in de studio. Normaal zijn we het eerste uurtje gewoon lekker. Hè, doen we muzieknieuwtjes en alles. Maar dit keer gaan we het heel anders oppakken. Want we hebben Hard Talent on Tour te gast. Gene, Noah en natuurlijk ook Zenne die straks gaat optreden. Hartelijk welkom alle drie.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat jullie er zijn. Hey, voor de mensen die het nog niet weten. Ik ben gelukkig helemaal op de hoogte natuurlijk. Maar Hard Talent on Tour. Ik zie hier al een enorme banner eigenlijk staan. Waar straks het optreden gehouden wordt. Het is een heel groot ding volgens mij. Gene, kan je even kort uitleggen wat het überhaupt inhoudt?
1: Hard Talent on Tour, ja. Dat is een tour met alle talentjes die in de regio Haarlem. Die we in het bestand hebben. En het is eigenlijk ontstaan omdat we een heel bestand hebben aan talenten en eigenlijk stil lag. En toen dachten we, laten we ze een podium geven.
0: Ja, dat is altijd een goed idee, denk ik, ja. Toch? Maar hoe is dat precies ontstaan? Wat was nou een moment dat jullie dachten, nou, dit moeten we gaan doen?
1: Het is nu zeg maar het derde seizoen. En het eerste seizoen is zeg maar gestart omdat het bestand werd alleen maar groter. En daar werd eigenlijk niks mee gedaan, terwijl er heel veel talenten in zaten, zitten.
0: Ja.
1: En dat is dan zonde om ze dan geen podium te geven.
0: Ja, dat geloof ik ook wel inderdaad. Hey, en Noah, welkom notulist natuurlijk ook, anders dan bekend, hè, dat moeten we er even bij zeggen. Jij bent ook betrokken natuurlijk bij het project.
2: Ja.
0: Maar dat is bij jou heel anders gelopen, hè?
2: Ja, een beetje wel. Dit is dus inderdaad vanuit muziekschool en Stichting Hart. Dus zij zetten zich heel erg in voor kunst en cultuur. Dat is ook dans en theater, maar ook muziek. En muziek werd uiteindelijk inderdaad het zogenaamde bestand. Werd gewoon super groot en daar hadden we heel veel talenten van. Waaronder ik, 3 jaar terug. Dus ik had me ook aangemeld. In de basis, heel lang verhaal kort, bieden we vanuit Hart on Tour podium aan jongeren die zich daarvoor gratis kunnen inschrijven.
0: Ongelooflijk.
2: Dat vond ik ook leuk. Ik maak zelf rapmuziek, ik schrijf mijn eigen liedjes. En toen had ik me aangemeld. Toen kwam ik daar de eerste keer bij Hard on Tour. En toen ontmoette ik Gene, die dus inderdaad de coach en organisator was. Druk met allemaal appjes en dat soort dingen. En toen dacht ik, dit is gewoon super chill. Het is een fijne omgeving, een heel fijn initiatief vanuit, vanuit Hard, waar ik al wat langer liep. Dus het eerste seizoen heb ik zelf meegedaan. En het tweede seizoen ging het al iets meer. Nog tijdens dat eerste seizoen. Toen dacht ik van, ik vind het wel leuk, maar ik wil ook andere dingen leren. Dus toen ben ik ook een beetje de presentatie op me gaan nemen, zodat het een soort completere avond werd. En toen het jaar daarna, toen kwam Hart naar me toe en Gene ook met de vraag of ik iets meer richting het coachen wilde van de jongeren. En dat vind ik eigenlijk nog steeds een grote eer dat ik dat nu voor de tweede keer mag doen.
0: Gaaf man, dat gaat je heerlijk. Hoe lang zijn jullie dit seizoen al bezig? Hoe lang is het seizoen onderweg nu?
1: Vanaf april.
2: Ja.
1: Het seizoen start altijd vanaf Koningsdag. En dan gaan we alle evenementen af. Bevrijdingspop. Ja. En dan eindigt het in oktober met
2: See the Future.
3: Yes. Yes. Ja.
1: See the Future.
0: Toch een behoorlijk seizoen zeg.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Met hoeveel mensen doen jullie dat? Hoeveel talenten zijn er dan per seizoen ongeveer aanwezig?
2: Ja, het wordt steeds meer, hè?
0: Ja. Ik hoorde net al inderdaad. Het is niet alsof het seizoen is afgelopen. Nou, dagtalenten.
1: Nee.
0: Groeien.
3: Ja. Ook het verschil tussen het eerste en het derde seizoen nu.
2: Ja.
3: Het is zo groot.
2: Ja, we
3: hebben gegroeid.
2: We begonnen denk ik echt met best wel een klein clubje. En toen was Gino ook nog in zijn eentje. Nu hebben we ook onze lieve Maartje bij ons. Die nu zwanger is. Applaus voor Maartje. Die hadden we eerst bij ons. En ik denk dat het misschien echt max 20 kinderen waren. 20 in totaal.
0: Ja.
2: En ik had dus net gekeken en we zitten nu in onze hele community groeps-app zitten we op 80, 83 leden. Dus dat zijn er echt heel veel. Ja. En dan hebben we echt van rockbands tot singer-songwriters, eigen liedjes, covers, van alles.
0: Rap dus ook, hè? Het
2: rappers,
0: is echt van alles.
2: Ja,
0: Even één kort vraagje voordat ik naar Senne ga. Natuurlijk de star van het uur natuurlijk.
2: Zeker
0: eigenlijk. Wordt daar nog op gelet? Willen jullie een beetje een mix maken van hè, dat het niet alleen maar rockartiesten zijn die erbij zitten? Of is iedereen welkom?
2: We hebben wel soms echt wel een specifieke singer-songwriter-avond. In principe is Gene heel erg van de organisatie en die heeft echt goed contact met de venues. Dus misschien Is het voor jou wat?
1: Ja, het ligt er ook aan waar we staan. En of het nou een evenement is voor kinderen. Dan moet je je daar een beetje op aanpassen. Ja. Maar over het algemeen kan iedereen zich wel aanmelden.
3: Ja, en elk optreden is ook voor iedereen weer iets anders, zeg maar. Ja. Dus,
1: ja. Ja.
0: Senne, goedenavond. Jij bent eigenlijk nog niet aan het woord gekomen, maar we gaan het even natuurlijk met jou erover hebben. Want jij gaat zo even optreden hier.
3: Ja.
0: En jij bent dus singer-songwriter.
3: Dat klopt.
0: Lovelijk. Hoe lang zit jij al bij het project ondertussen?
3: Nou ja, vanaf het begin. Dus vanaf echt het eerste optreden. Toen begon ik al zo'n klein meisje en een beetje spannend en zo.
0: Ja.
3: En sinds nu, dus al 3 jaar.
0: Ongelooflijk. Hoe ben je daar ooit terecht gekomen? Wanneer dacht je van nou?
3: Nou ja, bij mijn muziekschool was er een soort wedstrijd. En dan kon je een prijs winnen, €1000.
0: Zo.
3: En dan kon je daar in Haarlem, hier in Haarlem, kon je daar muzieklessen van volgen. En ik had daar een brief voor geschreven. En toen had ik dus een van de prijzen gewonnen. En toen ik daar dus op les kwam, toen ben ik daarna bij Hard Talent on Tour aangekomen. En ben ik gaan optreden. En dat was allemaal best wel spannend allemaal. Maar dat gaat steeds beter.
0: Ja, nu het derde jaar. Die spanning is er een beetje vanaf, denk ik.
3: Ja, nou, het blijft altijd wel, hoor.
0: Primeur ook dit, hè? Je bent voor het eerst op de radio nu.
3: Ja,
0: dat klopt. Het eerst optreden op de radio. Nou, dat valt allemaal wel weer mee, hoor, gelukkig. Ja, je bent dus singer-songwriter. Heb je nog een beetje een bepaalde eigen stijl daarin? Is er bijvoorbeeld een bepaalde thematiek die je heel erg...
3: Nee, geen thematiek. Ik probeer wel altijd originele teksten te schrijven. Dus waar je niet zo snel aan zou denken, zeg maar, als luisteraar.
0: Oké. Okay.
3: En
0: wat bedoel je dan bijvoorbeeld?
3: Nou ja, zometeen ga ik bijvoorbeeld Alles Behalve Liefde zingen. Want op de radio en gewoon bij optredens hoor je heel vaak nummers over de liefde. En ik dacht, ja, waarom? Laten we het eens over iets anders hebben. Dus daarom Alles Behalve Liefde. En,
0: leuke insteek vind ik dat nu al. Ik ben heel erg benieuwd. Jij maakt dus je eigen nummers inderdaad. Doe je dat al lang? Ben je echt door dit programma daarmee begonnen?
3: Ik had voor dit project. Ik al wel een workshop gevolgd over songwriting. Bij Jori Zwart. Daardoor ben ik hier eigenlijk ook een beetje gekomen. Dat ik dacht, ik wil gitaar leren spelen en zingen tegelijk. En toen, het eerste jaar en het tweede jaar heb ik vooral covers gezongen. En nu ben ik echt vooral mijn eigen nummers aan het zingen. Maar ik schrijf al wel deze hele tijd.
0: Ja, precies.
3: En nu zit ik een beetje in zo'n, hoe zeg je dat... Dat je verder blijft schrijven. Dus
0: je zit er
3: week,
0: lekker in gewoon.
3: Ja, ik zit er lekker in.
2: Gesloten pakken.
3: Ja, ja, okay. Zeker.
0: Dat is ook te danken aan de tour, zeg maar.
3: Ja, ze hebben me wel echt heel erg geholpen. Kijk, en ook vooral met optreden, hoe je jezelf neerzet. En hoe je verder komt. Dus, ja.
0: Hoe vind jij Noah dat Senne doet?
2: Ja, top. Ja, ik moet wel zeggen, kijk, Senne is wel echt zo iemand van onze tour waar we echt zo ontzettend trots op zijn. Het is ook mooi, want wij doen best wel veel in Haarlem natuurlijk, niet alleen hard. En Senne is dus echt zo iemand die je gewoon overal ziet. Dan sta ik gewoon te chillen zo bij een event en dan komt zij ineens weer optreden. Ze doet het gewoon, dus eigenlijk is Senne ook iemand die het... eigenlijk al heel goed zonder ons kan. En dat is wel mooi. Dat je inderdaad, wat je zelf zegt, begon het eerste jaar met vooral covers. En nu schrijft ze echt geweldige liedjes over niet-liefde. Ja, ik vind het top. Ja, het zijn echt leuke liedjes. Op het podium wordt ze ook steeds beter. Dus ja, ik ben blij dat ze bij Hart zit. Ja. Zeker. Ja.
3: Dank je.
0: Nee, zeker weten. Ik ben heel erg benieuwd naar het optreden zo direct. Is er een bepaald doel, Senne, wat jij zelf uit dat traject wil halen? Dat je denkt van, nou ja... Als dit mij is gelukt, dan is het helemaal geslaagd voor mij.
3: Ja, ik ben nu bezig met mijn eerste nummer echt dat ik die wil gaan releasen. Dus die heb ik ook opgenomen. En ik wil eigenlijk dat meer gaan doen en ook wat bekender worden natuurlijk. En blijven optreden, connecties maken en op meerdere plekken mogen optreden. En dat het steeds wat uitgebreider wordt, dat lijkt me wel heel leuk. En mensen leren kennen.
0: Dat klinkt als een heel strak plan al eigenlijk. Ja. Je hebt het al helemaal voor je volgens mij. Jean, helpen jullie dan ook met dat soort vervolgstappen?
1: Dat kan wel. Omdat, nou ja, Noah, notulist... ook heel veel aan het optreden is in verschillende evenementen. Dus ja, het is altijd wel mogelijk waarbij we kunnen helpen, helpen we.
3: Ja. Ja, jullie doen nu ook coaching sessies. Dus ja. Bij Noah kan je eigenlijk terecht voor heel veel dingen. En het is ook wel leuk dat jij natuurlijk wat jonger bent. Dus dat je dan ook wel een beetje in dezelfde leeftijdsklasse toch nog een beetje zit. En bijvoorbeeld bij Maartje, die is dan zangdocent. Daar heb ik ook laatst een coaching sessie gehad.
0: Ja.
3: Om toch weer eventjes bij te blijven met de zanglessen en alles. Dus
2: ja. Ja,
3: dat is heel erg.
2: En het is inderdaad heel leuk dat je het niveauverschil is ook soms best wel groot. Dus soms heb je inderdaad een scène die gewoon zelfs al optredens regelt, los van hart. En het is heel leuk dat je inderdaad soms juist die mensen kan helpen. Maar je hebt ook elk jaar weer mensen of kinderen die echt voor het eerst een gitaar oppakken. En die kan je ook al meteen podium bieden en wat basistips geven. Dus ik denk dat verschil ook heel mooi is. En wat vooral het leuke is dat mensen zoals Senne, die gewoon misschien al echt flink gegroeid zijn, die blijven ook juist de nieuwe lichting soort van steeds supporten. En dat is gewoon echt heel duidelijk één groep. Dus we dat hebben kunnen creëren zo met hart is wel echt...
0: Het klinkt dus echt een heel mooi project wat jullie allemaal doen. En ook inderdaad dat mensen echt wel verbinding met elkaar vinden. Dat is fantastisch. Senne, ik zag ook nog dat jij bij een ander muzikaal iets bezig was. Bij Talento.
3: Ja, dat klopt.
0: Dat kennen wij dan nu bij Haarlem 105 in ieder geval van de vriend van de show, Lorenzo Cortés.
3: Ja,
0: die een van de oprichters is volgens mij daarvan ook.
3: Ja.
0: Wat heb je daar precies gedaan?
3: Nou ja, daar heb ik mijn nummer opgenomen.
0: Serieus?
3: Ik heb daar een talentenshow, daar mocht ik aan meedoen. Daar had ik me voor opgegeven. Daar op een pleintje, op een podium. En toen was de prijs eigenlijk, degene die zouden winnen, die zouden dan hulp krijgen of in de studio mogen. Want die hebben ze daar helemaal zelf gebouwd nu, dat is net nieuw. En toen mocht ik dus in de studio en hebben we mijn nummer opgenomen, alles behalve liefde. En dat was 3 uur of zo, dus echt wel een tijdje, maar dat gaat heel snel. Dus, en dat was heel gezellig. En nu ook andere mensen die komen daar nu ook allemaal langs. Dus hartstikke leuk.
0: Hoe gaat dat eraan toe? Want ik ben helemaal niet muzikaal, moet je bekennen. Ik heb geen flauw idee. Neem ons even mee. Hoe gaat dat eraan toe, zo'n nummer op? Wat gebeurt er allemaal binnen die 3 uur?
3: Nou ja, ik had al iets. Dus ik had mijn nummer al wel. Dus ik speel dan gitaar. Dus ik heb een stukje gitaar gespeeld. Dat neem je dan allemaal los op. Dus couplet, refrein, weer couplet. En dan ga je inzingen. En dat kan ook gewoon opnieuw. Dus dat is wel fijn dat je niet in één keer goed moet doen. En ook soms tweede stemmen. Dus dat je echt van die laagjes krijgt. En dat het echt een geheel nummer wordt. En dan zet je het op elkaar, aan elkaar. En dan maak je er iets van. En dat is het eigenlijk.
0: Gaaf hoor.
3: Klinkt heel makkelijk.
0: Het klinkt heel makkelijk, maar ik ga er helemaal van uit dat het niet is inderdaad. Hey, Senne, ik stel voor dat wij zo direct even wat muziek gaan draaien en dat jij alvast gaat klaarmaken. Want over 5 minuutjes ongeveer is het primetime, dan mag je optreden. Ook Noah en Jean, bedankt natuurlijk. We spreken zo direct nog eventjes na het optreden ook. Hè, natuurlijk wat er allemaal de komende tijd nog aan zit te komen. Dus dat zo direct. Eerst nog eventjes lekkere muziek, iets ouder, van Phil Collins en Philip Bailey.

Ja, van Dik Hout hoorde je Te Veel Is Niet Genoeg. Echt weer zo'n typisch liefdesliedje. Maar ja, dat gaat dus eventjes anders worden hier. Want Zenne die gaat optreden. En een van haar nummers gaat dus uitdrukkelijk niet over de liefde. Zenne van Hard Talent on Tour hier op Haarlem 105.

Dan gaan we nu door naar het volgende nummer. En dit heet A Nameless Feeling. En dat gaat er eigenlijk over dat je niet weet wat je voelt. En dit is een Engels nummer. Ik schrijf in het Engels en Nederlands. En ik vind beide even leuk.

0: Dank jullie wel.
1: Ja, ja, ja. Dat was Zenne op Haarlem 105. Fantastisch, hè? Want, ja, daar gaan we nog wel meer van horen, vermoed ik zo direct. Van Hard Talent on Tour, uiteraard. Ja, ik ben een beetje stil van zelfs. Zo direct gaan we even vragen natuurlijk wat er de komende tijd aan zit te komen. Hè? En ja, hoe het optreden ging. Maar ik denk dat dat wel positief is. Eerst nog even andere lokale muziek.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Ja, van de ene lokale muziek naar de andere. Dus Jack and the Weatherman met Swords hoorde je op 105. Maar goed, aan tafel. Er is iemand die Jack and the Weatherman wel gewoon van de troon gaat stoten, geloof ik, de komende jaren. Zenne, wat een optreden zeg.
1: Dankjewel.
0: Laten we even beginnen met het simpelste. Hoe vond je het zelf gaan? Hoe was het voor jou het optreden?
1: Ja, heel anders dan dat je voor echt publiek... ja, nu natuurlijk ook, maar anders.
0: Ik stond een beetje... Ik deed mijn best om te klappen, om te compenseren voor een paar mensen. Maar ja, dat is toch... Ik geloof inderdaad...
1: Ja, het is altijd, het blijft spannend. Dus, en ik ben altijd wel kritisch op mezelf, maar het was echt heel leuk.
0: En het klonk goed.
1: Dank je.
0: Toch?
1: Ja.
0: En wat ik ook bijzonder vind, dat zei ik net al eventjes tegen je. Jij schrijft natuurlijk de nummers zelf, je verzint de teksten, de muziek. Maar dat je dat in twee talen ook nog doet.
1: Ja, ik vind het leuk om niet alleen in Nederlands of niet alleen in Engels te schrijven. Voor mijn gevoel kan je namelijk altijd de woorden anders uitdrukken. Dus als ik dan in het Engels zing, kan ik wat meer gevoel uiten voor mijn gevoel. Maar in het Nederlands kan ik juist weer andere teksten schrijven. En dan merk ik dat het soms een beetje awkward is om dan gevoelige nummers te schrijven en te zingen. Dus.
0: Waar ligt dat aan, denk je? Is dat gewoon de Nederlandse woorden die je gewoon zo vaak gebruikt? Of?
1: Misschien dat mensen toch eerder bij een Nederlands nummer het echt ook de tekst verstaan. Dat je bij een Engels nummer toch eerder misschien niet alle woorden meekrijgt. En dan, ik weet het niet.
0: Oké. Hey, hoe ziet de komende tijd er voor jou uit? Je gaat natuurlijk nog verder toeren met de hele groep. Maar voor jou individueel, je bent dus bezig, dat nummer heb je opgenomen.
1: Ja.
0: Komt dat uit binnenkort?
1: Daar ben ik wel mee bezig, aan het onderzoeken vooral. Want ik heb dat nog nooit gedaan en dat is best wel een groot ding.
0: Dat kan ik me geloven, ja.
1: Ja, ik hoop wel dat, of misschien nog eind dit jaar, dat weet ik niet. Of sowieso volgend jaar, dat ik dat wel een keer kan uitbrengen.
0: Wauw.
1: Dus,
0: dat komt er sowieso aan.
1: Ja, zeker.
0: En verder de komende tijd, je gaat natuurlijk, je gaat nog verder natuurlijk op tour met de rest van Hard Talents. Waar gaan jullie nog meer heen bijvoorbeeld? Nu zijn nu bij Haarlem 105 geweest.
1: Heel veel plekken. Niet alle plekken weet ik uit mijn hoofd.
0: Zal ik voor het gemak even een lijstje erbij pakken?
1: Oh ja, handig.
0: Ik zie bijvoorbeeld dat jullie in de Café Stiels gaan staan. Binnenkort, ongeveer volgende week. Het Proefpark in het Kenaalpark. Hele diverse venues, moet ik maar even zeggen zo. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Nu heb je ook de radio gedaan.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel wanneer je kan. Want ik zou het liefst alle datum, alle podia's willen doen. Ja. Maar ik kom denk weer bij Schalkwijk aan Zee. En het laatste optreden, dus de afsluiting. Daar ga ik ook naartoe. Houtfestival is ook hartstikke leuk. Heb ik ook vorig jaar gestaan. Dus,
0: wat gaaf trouwens zeggen, het Houtfestival. Dat is toch wel even een eer, denk ik.
1: Ja,
0: dat is best wel voor de talenten en zo. Best wel de Holy Grail misschien een beetje.
1: Ja.
0: Leuk. Dus dat zit er de komende tijd aan te komen. Voor mensen die nou net naar je optreden geluisterd hebben en denken, daar moet ik meer van horen, dat moet ik meer volgen. Heb jij een Instagram?
1: Ik heb een Instagram account. Dus,
0: vertel.
1: Ja, mijn artiestennaam is Zenne, maar dan met Zen als hoofdletters. Dus toch altijd ook een beetje dat rustiger komt in mijn nummers terug. Niet helemaal, maar daarmee vergelijk ik het soms een beetje.
0: Slimme dag.
1: En dat is ook mijn gebruikersnaam. Dus Zenne, songwriter, muziek, dat is het.
0: Dus, en binnenkort op Spotify dus ook, hè?
1: Ja.
0: Kijk, hopelijk. Dat houden we allemaal in de gaten. Zenne, ik wil je... Heel erg bedanken
1: voor een mooie
0: optreden. Ja, tuurlijk. We gaan je volgen en ik beloof je, als je nummer uitkomt, dan gaan we zeker draaien hier op de zender.
1: Hartstikke leuk. Goed.
0: Succes nog de komende tijd met de tour. Dankjewel voor het mooie optreden en het leuke gesprek natuurlijk. Ja, en we zijn natuurlijk, zoals normaal zou ik nu zeggen, bedankt voor het luisteren. Maar we gaan nog een heel uur door. We hebben nog een hele andere artiest van Hard Talent on Tour. Dat is Maral, die komt straks ook nog zingen. Zonder gitaar, maar die heeft eigenlijk de stem als instrument eigenlijk. Dus dat compenseert ook wel weer. Eerst nog eventjes wat muziek. Wat dacht je van de drie J's? Gezellig. 105.

James Morrison, een tijdje niks meer van gehoord, maar hij heeft weer een nieuw nummer uit. Who's Gonna Love Me Now? Heerlijk op Haarlem 105. Ja, het is 8:05. We gaan zo direct naar het nieuws. En uiteraard de tweede uur hebben we weer een heel muzikaal uur. Dan hebben we namelijk iemand anders van Hard Talent on Tour in de studio. Dat is Maral. Die gaat niet met de gitaar spelen, maar met haar stem. Die gaat gewoon een aantal nummers zingen. En die heeft ook een fluwele stem, kan ik alvast melden. Want we hebben net even gehoord hoe ze hier stond te zingen. Dat is een tractatie voor de oren. Nou, dat zo direct dus na de klok van 8. Eerst nog eventjes wat muziek van een artiest die ook helemaal hot and happening is. Zoals die artiesten die vandaag ook langskomen. Somber.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delo legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goedenavond, je luistert naar 105 Sessions met zo direct Hard Talent on Tour te gast.

direct op Haarlemoord 5 met het nummer Won't Fall, een single voor hun opkomende album. Want gisteren werd bekend dat op 9 oktober hun allernieuwste album uit gaat brengen. En dat heet I Keep the Fire On. Nou, fantastisch. Daar kijken we allemaal naar uit. Maar waar we nog meer naar uitkijken is natuurlijk dit uurtje van 105 Sessions. Hartelijk welkom. Zo direct hebben we weer iemand van Hard Talent On Tour te gast. Het eerste uurtje was dat Zenne met haar prachtige gitaarspel en singer-songwriter. Hè. Ze schreef haar eigen nummers. Zo direct hebben we Maral te gast. En die gaat het even anders aanpakken. Die zingt simpelweg, maar ja, ze doet een beetje korter de bocht. Want haar stem is echt fenomenaal, hoor. Dat ga je zo direct ook horen. Maar voor die tijd spreken we natuurlijk nog eventjes met haar. En nou ja, we gaan er gewoon een mooi uurtje radio van maken, stel ik voor. Voor die tijd nog even andere muziek van Guy Sebastian. We gaan even terug naar 2017. Before I Go.

0: Ja, blijft een mooi nummer, hè? Guy Sebastian op 105. Before I Go, inderdaad. En hartelijk welkom bij het tweede uurtje dus van 105 Sessions hier op deze mooie donderdagavond. We gaan door waar we gebleven waren. Eigenlijk in het eerste uurtje hadden we natuurlijk Zenne te gast van Hard Talent on Tour. En dit uur is dat niet anders, maar dan ja, hebben we iemand anders te gast. Maral.
1: Hoi.
0: Welkom, leuk dat je er bent. En ook Noah, de coach natuurlijk, een van de coaches van het talentenprogramma, zal ik het maar even noemen, is ook nog steeds aanwezig. Welkom, leuk dat je er nog bent.
2: Zeker.
0: Ja, Maral, jij bent heel iemand anders, denk ik. Hè? Ik bedoel, we hebben net iemand gezien met de gitaar, singer, songwriter. Kan je even kort vertellen wat jij voor muziek maakt? Of in ieder geval zingt?
1: Ja, nou, ik ben Maral en ik ben 21 jaar oud. En ik doe eigenlijk van alles, eerlijk gezegd. Ik vind het heel erg leuk om covers te spelen en om dat op de originele manier te doen. Maar ook om het mijn eigen versie te maken. Ik vind het heel cool om een rocknummer heel soft te maken en alleen met een pianootje. Maar ook andersom. Dus ja, ik vind het heel leuk om covers te spelen. Ik ben momenteel ook bezig met mijn eigen nummers schrijven. Ja, ik hoop heel graag dat ik misschien ooit een album kan uitbrengen.
0: Ja.
1: En heel erg ook aan het ontdekken van wat vind ik leuk qua muziek, wat vind ik wel nice, wat niet. Dus ik zit eigenlijk nog een beetje in die zoektocht, maar wel vaak de thema's gewoon over het dagelijks leven waar veel mensen zich in kunnen vinden en ik zelf ook.
0: Precies. Is dat songwriter begonnen door Hard Talent on Tour of heb je dat altijd al een beetje ingehaald?
1: Ja, zeker. Het werd wel gestimuleerd door Hard Talent on Tour. Vaak ook omdat er wel wat vraag van, oh, en schrijf je eigen nummers? En het is natuurlijk wel met liedjes schrijven soms een beetje zo dat je vaak, tenminste dat had ik vaak dan, dat ik dan een half nummer had. En door Hard werd ik wel gestimuleerd om het dan af te maken.
0: Kijk.
1: Dus ja, het wordt zeker door Hard gestimuleerd. Ik vond, was er wel ook daarvoor al mee bezig, maar niet zoveel als nu.
0: Precies, dus jij bent ook qua muziek wel redelijk allround. Eigenlijk, je doet van alles. Jij probeert inderdaad. Kan je een voorbeeld geven van een rocknummer bijvoorbeeld? Wat je net zegt, wat je een beetje poppy probeert te maken. Heb je een voorbeeld daarvan?
1: Oeh, ik vind Decode van Paramore wel heel cool.
0: Kijk, dat is echt een beetje begin 2000 rock. Kijk, dat is toch wel heel leuk.
1: Ja.
0: Noah nog steeds aan tafel dus ook, hè?
2: Ja.
0: Ik denk dat jij ook wel een best woordje over Maral kan zeggen, toch?
2: Nou, ik zeg dat wel. Dan vullen we het hele uur. Maar
0: nee, een bescheiden woordje nu.
2: Ja, nee, ik heb Maral dus leren kennen ook via Hard on Tour. Ik weet eigenlijk niet eens, want volgens mij kwam jij bij iets anders, een ander programma van Hart, werd je toen verwezen naar Hart on Tour. En toen stond ik in het publiek, ik weet het nog heel goed, jij weet ook wat ik nu ga zeggen.
1: Ja, ik weet het precies.
2: Was namelijk bij Flinties, jongerencentrum, daar hadden we dus een editie. En ik wist helemaal niet, ik kwam gewoon kijken, ik deed zelf toen nog mee en toen stond ik gewoon in het publiek. Ik hoefde ook niet te spelen en toen kwam ik binnen en volgens mij was toen dus al aan het zingen. Dat was gewoon het eerste wat ik hoorde. En dat was echt een stem waar ik van droom, zeg maar. Als in, ik ga ervoor werken dat ik ooit zo zuiver kan zingen. Maar
0: zo,
2: dat is me toen zo erg bijgebleven. Ik heb dat toen ook gefilmd en ik heb dat filmpje nog steeds. Want dat was echt, dat was echt top. En ik wist ook helemaal niet waar Maral vandaan kwam. Ik had geen idee. Dat was echt een soort uit de hemel hier naar Flinties.
0: Ja, wat
2: de eerste
0: kennismaking zeg.
2: Ja, dus dat was echt top. En ik had toen ook al wel door. Toen zij zelf ook al gebruikte ze wat termen. Dat ik dacht, oké, jij bent al wel inderdaad wat langer bezig. Jij weet ook al wat je doet.
0: Ja.
2: En Maral is ook wel gewoon al best wel fair. Zit nu ook op Conservatorium van Amsterdam, toch?
1: Ja, klopt.
2: Amsterdam is het,
0: wow.
2: Ja. Weet je, dus dat is ook een beetje, ja, dat loopt er gewoon al een beetje. Dat is gewoon, en ook wat ze doet bij Hart. Ze daagt zichzelf ook uit, dat vind ik echt super vet. Ze doet het ook nog eens met vrienden, vriendinnen. Dus de ene keer schrijft ze speciaal voor een event, doet ze allemaal Hollandse bangers. Maar dan inderdaad op de piano met iemand van haar klas. Dus Samuel Welte, Ies Berendsen, weet je, dat is echt super top. En dat werkt ook gewoon. En zeg maar dat inzicht en dat talent. Dat, ja.
0: Het is wel een beetje creatieve duizendpoot wat dat betreft. Ook op muziekgebied.
2: Ja, wow. Zeker.
0: Nou, dat klinkt wel heel veelbelovend voor zo direct. Ik wil bijna vragen of je alvast gaat optreden. Maar we gaan nog even verder praten. Want je zegt net inderdaad dagelijkse thema's. Gewoon, dat zijn een beetje inspiraties voor de dingen die je zelf schrijft in ieder geval.
1: Ja.
0: Zijn er ook artiesten die jou inspireren?
1: Ik vind Sienna Spyro echt heel gaaf. Ja, zij staat momenteel echt heel hoog op mijn lijstje.
0: Ja.
1: Ik was natuurlijk als klein meisje, ik denk zoals bijna iedereen, wel fan van Ariana Grande. Die heb ik ook afgelopen week live gezien.
0: Serieus?
1: Ja, Maar momenteel is het vooral Sienna Sparrow, maar ook Whitney Houston. Gewoon echt wel de grote artiesten die wel echt een inspiratie zijn. Ik weet nog dat ik vroeger dan aan het luisteren was naar die artiesten en dan probeerde ik het zelf na te zingen. Klonk niet best, maar het gaf me wel inspiratie om te oefenen en te hopen dat ik ook ooit zo kon zingen.
0: Ja, bijvoorbeeld in Sienna Sparrow waar je het over hebt, wat haal je daar voor inspiratie dan precies uit? De manier waarop ze zingt of de teksten? Of...
1: Ja, ik denk dat je bij haar gewoon het echt voelt. En dat vind ik heel mooi, want het kan soms best wel lastig zijn om een liedje te zingen en dat dan ook over te brengen aan een ander. En bij haar voel je het echt dat zij er helemaal in zit. En ze heeft ook natuurlijk een prachtige stem. Dus dat vind ik wel echt heel inspirerend aan haar.
0: Ja. Hey, even terug naar het begin in ieder geval van Hard Talent on Tour. Hoe is jouw avontuur daar begonnen eigenlijk?
1: Nou, mijn moeder had het dus op Facebook gezien. Dat je dus, ik ben er inderdaad via een beurs aangekomen. Ik kreeg dus 1000 euro en die kon ik dan besteden aan muzieklessen. En ik weet nog dat ik me op de allerlaatste dag had aangemeld. Omdat ik dacht van, nou, ik word toch niet gekozen. En toen was ik gekozen. En ik heb toen in dat jaar heb ik het geld gebruikt voor mijn audities, voor het conservatorium. Theorielessen zijn niet goedkoop, maar ook zanglessen ook niet.
0: Nee, kan dus, me voorstellen.
1: Ja, dus daar heb ik het voor gebruikt. En toen begon eigenlijk dus Hard Talent on Tour. Dus dat we echt mochten optreden. En zo ben ik er eigenlijk ingekomen 3 jaar geleden. En doe ik het nog steeds echt elke keer met heel veel plezier.
0: Precies. En heb je een bepaald doel wat je wil bereiken met het traject? Dat je denkt, nou, als dit gebeurt, dan ben ik klaar ermee. Dan is het gewoon geslaagd voor mij.
1: Ja, nou, ik zei dus op een van de filmpjes 3 jaar geleden dat ik heel graag naar het conservatorium wilde gaan. Dat echt mijn doel was. En dat is gelukkig gelukt. Nu de studie ook afkrijgen.
0: Maar vaak inderdaad, als je dan het doel bereikt, dan stel je weer een nieuw doel.
1: Ja, mijn nieuwe doel is momenteel om dus een eigen album uit te brengen. Dat is wel echt, echt wel iets wat ik heel graag wil doen.
0: Gaaf. En nog eventjes over wat je zo direct gaat zingen. Hè? Want over 10 minuutjes ongeveer is het zover. Je gaat wat covers zingen zo direct. Ja. Maar je bent ook bezig met eigen materiaal. Waarvoor heb je dan, waarom heb je voor covers gekozen nu?
1: Nou, ik vind het heel mooi ook om... want de covers die ik ga zingen, All of Me van John Legend, is voor mij ook een heel speciaal nummer. Ik heb dat nummer namelijk als surprise gezongen op de bruiloft van mijn nicht. Maar ook op verjaardagen heb ik die als surprise gezongen. Ik heb hem al een aantal keer gezongen. Het is gewoon een heel bijzonder nummer voor mij al sinds jongs af aan. Ook het eerste liedje waar ik ooit van moest huilen. Zeg maar dat ik het echt voelde. En het leek me daarom ook heel gaaf om iets te doen, om covers dit keer te doen. En ik hoop als ik wat uit ga brengen dat ik dat dan dat ik dan vaker daarvoor kies.
0: Precies. Kan je alvast onthullen wat je nog meer gaat zingen? Of is dat geheim voor de luisteraar straks?
1: Ik kan wel zeggen dat het een lekker dansnummertje is. Ja, Amy Winehouse. Valerie.
0: Kijk, dat zit ik al helemaal op te verheugen. Mooi. Nog even over dat songwriter. Je bent dus bezig, denk ik al, met een album. Nou ja, hoe ver ben je? Want ik bedoel, ik ga er niet vanuit dat het album al bijna klaar is. Maar je bent stapjes aan het zetten richting...
1: Ja, ik heb ook de IPA gedaan aan het conservatorium. Dat is de Pop Jong Talent. En daar heb ik een aantal nummers opgeschreven. Maar die heb ik nooit afgemaakt. Dus ik heb heel veel dingen al klaar liggen daarvan. Het is alleen echt het gewoon afmaken en het fine-tunen. En ook het proces van het opnemen en de keuzes die ik moet maken. Dat moet er eigenlijk vooral nog gebeuren. Maar ik hoop ook dat ik, wie weet, de komende tijd nog een leuk nummer schrijf. Die ik wil uitbrengen.
0: Dat horen we al te graag natuurlijk hier, dat begrijp je wel. ik zit te denken... ik denk dat we het meeste wel hebben gehad, nu eerlijk gezegd. Ik denk dat we een heel duidelijk beeld hebben over wie jij bent en wat je voor ons gaat zingen zo direct. Ik stel voor dat we gewoon wat muziek gaan draaien en dat we zo direct dus over iets meer dan 10 minuutjes gaan genieten van een optreden van Maral van Hard Talent op Tour hier op Haarlem Noord 5.
1: Dank je.
0: Top, gaan we zo doen. Eerst nog eventjes Taylor Swift.

0: Rondé met op 105 met Oh My God. En ja, dat is precies mijn reactie als ik kijk wat hier naast me staat. Want Meral gaat zo direct beginnen. Nou, sterker nog, nu stel ik voor. Meral op Haarlem 105.
1: Ik ga Alf Mee zingen. En deze is speciaal voor mijn familie en iedereen die elkaar lief heeft.

Dankjewel. Dat was All of Me. En het volgende nummer die ik ga zingen is persoonlijk van een van mijn favoriete artiesten. En een hele grote inspiratie ook van mij toen ik jong was. Namelijk Amy Winehouse. En ik ga een klassieker van haar zingen, maar dan op een net andere manier. Namelijk het liedje Valerie.

0: Heel erg bedankt allemaal. Fijne avond verder.
1: Ja, ja, ja, dat was toch heerlijk, hè, dames en heren. Ik weet niet wat ze daar bij Hard Talent on Tour doen, maar volgens mij hebben ze iedereen wel onder controle. Wat een fantastische optredens. Ook deze van Maral was echt wel heel erg lekker, hoor. Zo direct gaan we nog even natuurlijk nabespreken, hè, hoe ging het optreden. Maar ook met Noah, de coach, ben ik ook nog wel benieuwd hoe kunnen mensen zich inschrijven in hemelsnaam. En natuurlijk, ja, hoe voelt hij zich tegenover zijn pupillen nu? Wat hebben zij bereikt? Nou, heel veel moois, denk ik. Eerst nog even muziek van Ella Langley.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Ja, dat geloof ik meteen met zo'n sound. Heerlijk hoor, op Haarlem 105. Hier aan tafel ondertussen Maral, die net vers van het podium afkomt. En natuurlijk Noah, de coach van Hard Talent On Tour. Maral, ik wil toch nog eventjes een klein applausje. Want wat een heerlijk optreden was dit wederom. Zeg. Het is echt heel anders natuurlijk dan wat we hier voor hebben gehad met Zenne. Maar minstens even goed hoor. Echt heel goed. Okay. Hoe vond je het zelf gaan?
1: Ik vond het echt superleuk. Ja? Ja, ik was echt super zenuwachtig.
0: Nee joh.
1: Ja, ik weet ook dat er een paar mensen thuis kijken. Dus ik denk
0: de extra druk die ligt erop. Ja.
1: Maar ja, ik vond het heel leuk. Het is echt een hele gave ervaring. Vooral omdat ik natuurlijk soms ook zelf naar de radio Haarlem 105 kijk. Dus ja, hele vette, hele leuke ervaring.
0: Maar hoe verhoudt het zich tegenover een podium? Het is hier wat stiller. Het is hier, ik sta hier te klappen, maar ja, dat is hier eentje. Was het dat was ook een primeur voor jou natuurlijk op de radio voor de eerste keer?
1: Ja. Ja, het was echt heel, heel intiem natuurlijk. En op het podium dan kijken mensen je vaak niet aan. Dus ik vond het heel fijn ook dat het heel klein was. Waardoor het nog specialer voelde. Heel anders, ja.
0: Nou, dat is mooi om te horen. De komende tijd sta je ook veel op de podia, denk ik weer. Hè? Jij gaat er ook nog uiteraard op tour, zoals de rest. Waar ben jij te vinden, de komende etappes?
1: Ik de volgende week mee met Proefpark.
0: Proefpark, oh leuk. In het Kenapark, hè?
1: Ja. Ja. En de week erop bij Schalkwijk aan Zee. En verder See the Future lijkt me ook heel leuk om nog te doen. Dat is in oktober, dus die staan momenteel op de planning voor mij.
0: Lekker. En Noah zit hier ook aan tafel natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: Ik denk een hele trotse coach.
2: Zeg toch wel.
0: Twee pupillen vanavond.
2: Ja, we hebben talent meegenomen.
0: Nou,
2: hè?
0: Dat kan je wel zeggen. Ongelooflijk, man. Hoe vond jij het gaan allemaal vanavond?
2: Ja, top. Ja, we hebben natuurlijk ook al een beetje buiten de schermen gesproken. Maar ik vind het echt tof dat we dit vanuit hart hier kunnen doen.
0: Tuurlijk.
2: Ja, het is voor de eerste keer. Maar dit is echt iets superleuks wat we ook kunnen aanbieden aan onze talenten.
0: Ja.
2: En natuurlijk volgende week ook meteen nog een keer. Dus,
0: zeker weten.
2: Ja,
0: en daar wil ik meteen even over doorgaan. Want volgende week zit Jay Engels hier als presentator. Dat mag ik helaas niet meemaken. Maar wie hebben we volgende week van Hard Talent hier?
2: Volgende week hebben we er weer twee. Leuk. Dus we hebben weer een luxe. We hebben namelijk Sanne Vera. Is ook iemand die al, net als Maral en Senne, best wel lang al bij ons zit. Ze schrijft ook liedjes zelf. Ik weet niet wat ze gaat doen. Dat is aan haar. Ga ik ook niet spoilen.
0: Nee, tuurlijk niet.
2: En we hebben ook iemand van het nieuwe seizoen. Namelijk meteen een band.
0: Volgens mij
2: zelfs met z'n zessen. namelijk Paradise. Dus dat wordt lekker vol hier.
0: Dat wordt lekker ombouwen.
2: Gezelligheid.
0: Zeg. Ongelooflijk.
2: Dat belooft veel.
0: Ja lekker. Oké, ik denk dat inderdaad de rest moet je ook niet gaan spoilen. Want dan moeten de mensen volgende week gewoon maar even gaan luisteren.
2: Maar jij ook, hè? Jij ook.
0: Zeker. Ja. Volgende week zit er veel moois aan te komen. Dus nog even aan jou, Maral. De komende tijd dus best wel druk met de Hard On Tour, zullen we maar zeggen. Maar ik hoorde net ook dat je daarbuiten ook nogal wat dingen te doen hebt.
1: Ja, klopt. Ik ga ook zingen bij Varen Tegen Kanker.
0: Prachtig zeg, dus, dat je dat doet.
1: Ja, dus ik vind het heel leuk ook om dingen te doen waarmee ik... Ja, bijvoorbeeld dan gaan we geld opzamelen voor kanker. Dat vind ik heel mooi. Verder zit ik ook in de organisatie Project Cover. Dat is in Hoofddorp.
0: Wat is dat precies?
1: Daar kunnen bandjes uit Hoofddorp optreden op het podium. Dus dat staat ook de komende maand op de planning met covers. En verder... doe ik ook met koren mee. Ik vind het heel leuk om eigenlijk op allemaal verschillende plekken op te treden. Of het nou klein of groot is. Ik doe het echt met heel veel liefde en haal er echt energie uit.
0: Ja. En de volgende stap dus, daar komt het album, ben je in ieder geval mee bezig. Daar komt van alles aan. Ik zie de vingers gekruist. Ja. Dus, maar dat komt wel goed, denk ik. Is er nog een grote droom voor jou? Is er nog iets bepaald, iets dat je misschien een collab of een bepaald venue waar je staat of zo? Heb je echt iets waar je denkt, nou dan is mijn carrière uitgespeeld?
1: Het lijkt me echt heel gaaf om een eigen show te hebben in de Paradiso.
0: Zo.
1: Met mijn eigen nummers. En ja, dat lijkt me super gaaf om te doen. En qua collabs, ja, we hebben Notulisten aan de tafel. Dus,
0: Maar dat is wel redelijk
2: dat
0: makkelijk. Dat is wel redelijk makkelijk te bewerkstelligen gelijk maar.
2: Ja, die is best aangrijpbaar.
0: Ja, toch? Nou, merk ik, hoort je nou een plan gesmeed worden, jongens?
2: Nou, lijf op de radio.
1: Nee, maar Patronaat is... ik ben de Paradiso in Amsterdam. Daar fiets ik heel vaak langs. Ja. Onderweg naar school toe. En dan kijk ik wel elke keer. Of Concertgebouw rijd ik ook elke week langs. Ja, als een van die twee zalen me ooit lukt. Daar ga ik ook wel voor. Dan dat lijkt me heel gaaf.
0: Ik stel die vraag ook wel eens aan andere artiesten. Die zeggen dan ben je ziek, oh dom. Maar je kiest wel voor wat intiemere locaties meteen.
1: Ja, ik denk dat het ook komt doordat ik er zelf heel vaak ben geweest. Ja. Vooral het concertgebouw. Ik ben er echt heel vaak als klein meisje naar concerten geweest van klassieke artiesten, maar ook van bekende artiesten. En ook bij Paradiso is dat ook zo. En dan kijk ik elke keer en denk ik, wauw. En inderdaad, de Ziggo is ook heel gaaf. Ik werk ook in de Johan Cruijff Arena. Lijkt me ook gaaf om een keer op een podium te staan.
0: Niet verkeerd, toch? Nee.
1: Ja, in plaats van achter de bar. Maar ja, ik denk omdat ik er zo vaak langs gaande ben, dat dat wel echt mijn dromen zijn.
0: Ja, super. Noah, ik ga nog even terug naar jou. Want we hebben nu twee van de deelnemers hier gezien volgende week. Dus weer 2,5, 7 eigenlijk in totaal.
2: Ja, dat worden er veel.
0: Als mensen nou denken van, nou ja, ik ben ook muzikaal. Ik ben ook een beetje die leeftijd heen, middelbare school. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Hoe kunnen mensen hierbij het collectief komen?
2: Nou, dat is vrij simpel, moet ik zeggen. Ja, we hebben dus gewoon een community. Het gaat allemaal lekker laagdrempelig via WhatsApp. Daar heb je gewoon contact met mij als coach. Met Jean en Maartje als coach. Supergoeie zangdocenten. En als je gewoon opzoekt op Google, internet, whatever, Hard on Tour, aanmelden. Dan kan je met één link in de groep komen.
0: Kijk.
2: En
0: maar dat is alles.
2: Ja, of je kan mij een appje sturen, maar dat kan dus eigenlijk via die link.
0: Ja.
2: Insta, whatever. Laat weten dat je mee wilt doen en dan wordt het geregeld.
0: Dus muzikale jeugd in Haarlem opgelet. Dat kan je dus gewoon eigenlijk weten. Via die manier. En als je dan ziet wat voor talent hier vanavond al heeft gestaan.
2: Ja.
0: Dan zie je hoe snel het kan gaan eigenlijk.
2: Ja, zeker weten.
0: Kijk, nou, dat is mooi om te horen. Mag ik jullie allebei ontzettend bedanken voor vanavond?
2: Zeker weten. Ja. Wij willen vanuit hart jullie ontzettend bedanken. Ja, echt superleuk dit.
0: En we hadden het er net ook al over inderdaad. Ik ga hier geen afspraken maken achter de rug van de producer en zo. Maar het lijkt me niet dat dit de laatste keer is dat we je hard talent ontroeren.
2: Zeker niet.
0: Toch?
2: Nee, dat denk ik niet. Sowieso volgende week. Maar volgens mij heb jij dan volgend jaar misschien.
0: Precies. Nou, we zien het wel. Maar ik hoop jullie terug te zien in ieder geval. En ook Maral, voor jou, als je inderdaad een nummertje uit hebt van een album. We horen het graag van je. Dan gaan we dat gewoon draaien hier.
1: Heel lief. Erg bedankt.
0: Gaat jongens, ontzettend bedankt voor vanavond. We gaan nog eventjes verder naar wat muziek. En dan hoor je zo direct nog een klein muzieknieuwtje.

Calvin Harris met Jazzy. Dit was Satisfy op 105. Ja, en ik denk van, nou ja, we hebben nog even wat tijd over. Laat ik dan gewoon nog wat muzieknieuwtjes die ik je eerder verschuldigd ben geweest behandelen. Want er zitten wat interessante dingetjes tussen. Laten we gaan naar de VMA's. Wie kent het wel? De Video Music Awards van MTV, al sinds de jaren 80 een begrip. En de grote kanshebbers zijn bekend. Want Madonna, ja, dat is toch wel een verhaal, hè? Die heeft met 11 nominaties wel de grootste kansen om al die prijzen daar te gaan winnen. 68 jaar, zo ondertussen. Eigenlijk weinig mensen hadden verwacht dat ze ooit nog voor zo'n prijs, voor zo'n serie prijzen in aanraking zou komen. Maar dat is toch echt zo. Dat komt door haar, ja, haar album, hè? Confessions 2, wat uitgebracht is dit jaar. Wat een totale hitalbum is geworden. Ze is genomineerd bijvoorbeeld voor de beste video van de film. Hè? Confessions 2, de film. Er is een soort film van het album gemaakt. En artiest van het jaar. En daarnaast brengt ze ook nog eens een keertje kans op een beeldje in de categorie nummer van het jaar voor Bring Your Love. De beste samenwerking, de beste visuele effecten. Nou, noem de hele rimram maar op. Het is echt waar. Madonna op de 68. Ze gaat er gewoon nog even wat prijzen bakken waarschijnlijk. Ja, dat is ook wel interessant. Ariana Grande, Taylor Swift, Bruno Mars, Sabrina Carpenter. Wat dacht je van die namen? Die worden ook allemaal erg hoog ingeschat om toch nog wel een prijsje mee te pakken. Grande en Carpenter kregen allebei 7 nominaties. Bruno Mars, Pink Panthers en Zara Larsson kregen er allemaal 5. Madonna staat dus stevast bovenaan. Dus we gaan meemaken of zij nog eens een keertje op de leeftijd wat mooie prijzen gaat pakken. Over oude leeftijd gesproken. Nou, dan valt Madonna meteen in het niet. Want we gaan even naar Frankie Valli. Ja, ik weet niet of je die beelden wel eens hebt gezien. Tegenwoordig treedt hij nog steeds op. Hè, van de Four Seasons. 92 is hij tegenwoordig. Dat zei ik ook laatst tegen een vriend van mij. Als je dat ziet. Het is alsof er zo'n soort pop uit de Efteling die met die mond beweegt op het podium staat. Hij beweegt niet. Het is eigenlijk een soort een houten pop. Dat is een beetje lullig misschien, maar dat lijkt het wel. Hij stopt in ieder geval niet met zingen. Ondanks dat zijn eigen broer dat op Facebook in een bericht op Facebook dus aankondigde. Hij schrijft dus zijn eigen Instagram. In tegenstelling tot wat je misschien hebt gehoord, ga ik niet met pensioen. Mijn broer Frankie heeft een geweldig leven gehad, schreef zijn broer Bobby op Facebook. Hij is een icoon, een levende legende. Hij heeft veel meer dan 100 miljoen platen verkocht en trad 60 jaar op. Nu gaat hij met pensioen. Nou, dat bericht werd vervolgens door verschillende media opgepakt. Hè? Logisch, als iemands broer dat zegt, dan ga je ervan uit dat zoiets wel klopt. Maar Valli zegt nu zelf dus dat dat helemaal niet klopt in Instagram. Wat wel interessant is dat hij zijn agenda voor de rest van het jaar leeg zou houden om op zijn gezondheid te focussen. De leadzanger van de band van de Four Seasons natuurlijk zei dat hij verwacht om volgend jaar weer terug te keren op het podium als hij 93 is. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Laten we maar even luisteren naar een nummer van hem in de hoogtijdagen. Daarbij sluit ik meteen af. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we er dus weer met Hard Talent on Tour. Dan weer 2 fantastische artiesten. En dan zit Jay Engels hier achter de knoppen. En zo direct natuurlijk na 9 uur Remco Lanting. En dan moet hij het wel doen. Nou, dat is toch ook lullig. En dan loopt hij net weer vast. We gaan een ander nummer draaien. Circles in the Sand. Ook geen straf.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Een slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Een hele goede avond. Live vanaf de Zuilweg, Zuilweg nummer 10, is dit de Disco Train.

Avond Disco zijn avond. Disco in optima forma. Een mooi begin van deze show, dacht ik zo. Dan Hartman. Met de liedvocalen van de dame die je nu al op de achtergrond hoort. Beiden zijn helaas niet meer onder ons. Maar daar zijn er helaas meerdere van. Daarover later meer. Tot 11 uur de lekkerste soul, funk, disco en R&B. Om 10:30 de Remco's Disco Classic. Een uurtje later de Funky Life. En mocht je verzoekjes hebben op het gebied van soul, funk en disco, app mij op 0605-105-38. En nu Loletta Holloway, die tijdens de navolgende plaat ook nog even lekker wordt gesampled. Love Sensation.

Wat een heerlijke stem heeft deze dame toch. Loretta Holloway, de Big Sample uit de Black Box, begin jaren 90, Right on Time. En dat zijn we 13 over 9, iedere donderdagavond tussen 9 en 11 op dit station, Haarlem 105, 89.9 FM.

de Disco Train. En Padlock, hangslot. Nou, dat is misschien best lastig als je het over de liefde hebt. Gwen is plaat 4 van vanavond en al de derde dame die er niet meer is onder ons. Helaas. Maar we gaan gewoon verder. Sister Sledge, he's the greatest dancer.

Dat laat ik aan anderen over. He's the greatest dancer. Maar feit is dat ik op dat vlak een atypische DJ ben. Een DJ die wel van dansen houdt. Je luistert naar de Disco Train. Zometeen Remco's Disco Classic. Maar eerst die hele fijne spin van Jeffrey Osborne. Here

You're the love togetherness and devotion hier op 105 tijdens de Disco Train. And back in love again. Donderdagavond Disco Train avond tussen 9 en 11 op deze mooie zender. 89.9 FM DAB+ in onze apps. Met nu Casey en his Sunshine Band.

Casey en de Sunshine Band. Uit de tijd, volgens mij 76, iets rond die tijd. 40 kilo geleden. Want Wayne Casey geniet van het goede leven. En nou ja, daar is niks mis mee. Maar de knetters, die, nou ja, hè, zegt hij, die zelf ook met zijn buik tegen de mengtafel staat. Maar dat allemaal, ik kom even niet eens op het woord kunnen aangaan. De tijd, 9:30. Dus volgens het spoorboekje. En dat betekent Remco's Disco Classic inderdaad. In het kader van Wijf aan WC Eend. Waar gaat het om? Iets minder mainstream, maar daarom niet minder lekker. Een 12-inch of een maxi-single die destijds met name in het importcircuit verscheen. En daar was ik als tiener. Ik was te vroeg bij op dat vlak. Ging ik veel naar Amsterdam vanuit Batuverdorp waar ik toen woonde. En daar gaf ik mijn zuurverdiende zakgeld aan uit. Aan 12-inches en LP's. Die voornamelijk bij Boeddhisk op de Haringpakkers steeg. Of Rhythm Import. Dan wel op de Amstelveense weg bij Atelos werden gekocht. Nou, daar doen we er wekelijks eentje van. En vanavond is het de beurt. Moet ik even spieken hoor. Aan Larry Woo. Ja, Larry Woo. Let me show you. We gaan lekker luisteren naar Remco's Disco Classic van deze week.

de Remco's Disco Classic van deze week. Afkomstig van Larry Wu en Let Me Show You. Nou, dat doe ik wekelijks en dat kan je ook zien mocht je Visual Radio hebben. En dan zie je, ik word daar zielsgelukkig van. Dat is misschien een beetje, ik zeg het woord gewoon eigenhelerij. Maar we hebben sinds deze week plopkappen met onze eigen naam. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, check Visual Radio.

de naamgever van dit programma, James D-Train Williams. Van D-Train, of course. Walk on by. Volgens mij ooit nog een nummer van... had ik moeten opzoeken op AI. Ik dacht Dionne Warwick. Maar pin me er niet te vast. Walk on by.

0: Sarah Delap. Frontvrouw, wat een moeilijk woord. Frontvrouw, ja, frontvrouw van Shalimar. Jody Watley. Maar nu solo, Real Love. Ik heb haar jaren geleden, stond ze volgens mij in de Melkweg. Of Paradiso, maar ik dacht Milky Way. Heb ik haar nog gezien, dus in de originele bezetting. En het was, maar ja, ik ben snel tevreden wat dat er gaat. Maar dat was fantastisch. Je hoorde Real Love hier op 105.
1: Dit is Haarlem.

Dayton hier op 105 en The Sound of Music. En ik weet nog van oud-collega Diederik de Rooij, die volgens mij op de beneden- of bovenwindse eilanden bivakkeert tegenwoordig, dat dat een van zijn favorites was. Ik denk 4, 85, misschien 86. Maar in een van die drie jaren kwam deze plaat uit. Ik vind hem fijn, ik hoop jij ook. Laat het me weten op WhatsApp 0605-105-38. En wat ik ook lekker vind, dat is het voordeel als je zelf een programma samenstelt. De playlist is all mine, specially for you. Sharon Brown, I specialize in love. Nou, dat zal ik eens checken als ik thuis ben bij mijn geliefde. Sharon Brown op 89.9 FM.

Sharon Brown hier van het 5 en I Specialize in Love. En we gaan richting de klok van 10 uur. En ik had, ondanks de fantastische voorbereiding, me toch blijkbaar misrekend met een plaatje. Nou ja, dat kan gebeuren. Tijd voor nog meer wat nieuws. Nederlands makelij, Ellen de Zitting en zijn vrienden, zijn bandleden. Voor mij was dit een van hun eerste grote hits in Nederland. Here is Live It Up. Tot zo na 10.

0: 1981. Gesouffleerd door collega Benito van Amersfoort. Live it up van de Time Bandits. Ik kijk naar rechts. 21:59. We gaan richting de klok van 10 uur. En dan komen we nog bij je terug met een uurtje soul, funk en disco. En een klein beetje R&B misschien. Ik ga even spieken. Waar gaan wij allemaal nog mee komen met bekend, minder bekend werk? Will Downing, The Ritchie Family. The Funky Life komt uit Amsterdam vanavond. En nog wat nederdisco uit Utrecht. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen. Tot zo na het klok. Journaal, moet ik zeggen. Van 10 uur.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
2: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
4: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
2: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Remco Lanting.
0: Welkom bij het tweede uur van de Disco Train. Wij zeggen dat.

You make me feel mighty real. Als ik dat hoor van de luisteraar word ik heel gelukkig. Welkom bij het tweede uur van de Disco Train. We trapten af met hoge noot, maar dan wel met een T. Om 10:30 de Funky Life. En verder heel veel soul, funk en disco. Met nu Filippo Perbellini.

Weer zo'n heel fijn sampletje. The music sounds better with you. Voor de goed luisteraar onder ons. En dat zijn jij en de rest van de luisteraars van dit programma. Dan begrijp je wat om draait. Soul, funk en disco. Op den antenne op de donderdagavond.

Will Downing hier op 105. A Love Supreme. En ik kijk naar rechts. 10 voor half 11. Over 10 minuten is het tijd voor de Funky Life. Maar er is nog 2 hele fijne platen hoor. Zometeen de Richie Family. Maar eerst de Jacksons.

Daar heb je hem, de break. De tijd, 10:30, althans bijna. En dan is het Funky Lifetime hier op 105 op de donderdagavond. Wekelijks eren wij een band of artiest die zijn of haar sporen heeft verdiend in de muziekindustrie. En vanavond een Nederlandse band, afkomstig uit Amsterdam. Amsterdam, weet je, Amsterdam. Met frontvrouw, daar gaan we weer, Lillian J. Jackson en die lange Elle Driessen en Ruud. Hoe heet die meneer? Ruud Hendricks volgens mij. En de rest van de band uiteraard. 1981. De Funky Life van deze week. Ik heb ze, jawel, als tiener... toen was ik zelf, ja, 10, 11, 12. Op mijn middelbare school gezien. Dat traden ze toen op als onderdeel van... een van de Coca-Cola toen. Een dik gesponsord natuurlijk. Maar ik was erbij. Ik heb ze gezien. Fantastisch live. Lekker funky. En dat ga je nu zelf horen. De Funky Life van deze week... Spargo and You and Me.

De Funky Life van deze week, ten gehore gebracht door Spargo met Ruud Mulder in de gelederen. Dankjewel, Luc. Collega Luc, voor het souffleren. De Funky Life van deze week.

Phil Fern en Galaxy hier op 105 tijdens de Disco Train Dancing Tide. En we zijn volgens mij aanbeland in het blokje dansbare muziek. En dat is waar het natuurlijk hier om draait in dit programma. Want ik kijk op mijn playlist, die ik zelf heb samengesteld. Maar we blijven in de danshoek samen met de Utrechtse band De Novo Band. Met aansluitend Eddy Grant. En dat is dan wel weer een contradictio in terminis. Met I Don't Wanna Dance.

0: De familie Teulen, Bas, Esther en Ernst. En zij vormen samen met Johannes Bangsma en voor mij nog een paar leden. De Novo Band uit Utrecht en Let's Go Dancing.
1: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede.

Wat dan wel weer grappig is, althans dat vind ik. I Don't Wanna Dance, zingt Cary Grant. Terwijl het wat mij betreft best een dansbare plaat is. Maar dat geldt terzijde. De tijd 10:15. Het laatste kwartier van de Disco Train. En er is altijd iemand die het laatste woord moet of wil hebben. En in dit geval is dat Sananda Maitreya. Die we natuurlijk nog beter kennen. In de vorm van TTD, Tension Darby. En Dance Little Sister.

afkomstig van het album Introducing the Hardline According to TTD hier op 105. En Dance Little Sister. En daar komt nog zo'n beuker aan. Zo, even mijn volume wat harder. Dan hoor ik mezelf ook. Jorrit Terms en Darby hier op 105. En Dance Little Sister. 10 voor 11. We doen er nog een paar. Eerst Living in a Box. Tiny House, Avant la Lettre. En daarna een ode aan mijn vader.

Living in a Box. En de band is onbedoeld, eerlijk gezegd, een bruggetje naar het volgende verhaaltje. Vandaag, 20 augustus 2026, is het 10 jaar dat mijn vader niet meer onder ons is. Ja, wat doe je dan als DJ van dienst? Dan vind ik dat ik voor hem een mooie plaat moet draaien. Maar wat draai je dan? Ik probeer dan wel een beetje in het format te blijven. En dat is me volgens mij aardig gelukt. Mijn vader en moeder zijn, ik wil er vanaf zijn, of in 1975 dan wel in 1977 in het Concertgebouw in Amsterdam geweest. En waren erbij bij een van de legendarische concerten van de man die ik zo meteen ga draaien, Frank Sinatra. En dat leek mij, dat mag je dan bepalen als zoon van en als DJ van dienst, wat ik al zei. Welke platen dan gaan draaien? Ik vond het toepasselijk. Het is ook een beetje combinatie met heden en verleden. Althans, het gaat om duets Frank Sinatra. En ik kan het er niet meer vragen dat hij het een mooie plaat vindt. En dat hij het leuk vindt dat daar aandacht aan wordt besteed. Frank Sinatra, Luther Vandross en The Lady is a Tramp. Dit was de discotrain van deze week. Bij leven en welnemen ben ik er volgende week weer. Vannacht zijn we non-stop en morgen om 7 uur. Gewaardeerd collega Rob Jonker met vandaag de dag. Voor straks, welterusten.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

Ik maak me geen zorgen meer, ik maak me niet druk. Want ik doe het morgen weer als vandaag me niet lukt. Het leven is een achtbaan en die gaat me iets te snel. Het doet er niet toe, voor nu zit ik goed.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20.